0: 18 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

dacht dat hij het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit.

spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt

Droomt ziet die kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij daar en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. En Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. En tijdens het telefoongesprek zou Trump Netanyahu onder meer knettergek hebben genoemd, melden Amerikaanse media. Trump zou verder hebben gewaarschuwd dat het bombarderen van Beirut Israël verder zou isoleren. Denemarken krijgt een centrumlinkse regering. Maar gemakkelijk ging het niet, want premier Mette Frederiksen moest er 2 maanden over onderhandelen. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen. En morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. En kan Frederiksen beginnen aan haar 3e termijn als premier. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Wat er is gebeurd, dat is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst sociale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden. En in Toronto, in Canada, heeft de politie een grote partij nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Die hebben een geschatte waarde van 3,5 miljoen Canadese dollar. Het gaat onder meer om 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken en 2 valse wereldbekers. En er zijn 2 mannen opgepakt. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen er dan buien. Die kunnen pittig zijn. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Windstoten tot wel 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. En de rest van de week blijft het ook onstuimig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro, in het oosten van het land, zijn zeker 4 mensen gedood. 16 anderen raakten gewond. In hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation. Er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals de bitcoin. Het is niet duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. Volgens de regionale omroep Rijnmond spelen de problemen al sinds afgelopen vrijdag. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust weer terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is en zegt dat er naar gekeken wordt om een andere oplossing te vinden. Maar ja, de stokstaartjes aan een andere dierentuin bijvoorbeeld slijten, dat is niet gelukt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt. Soms stevige buien en kans op onweer. En windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: 88 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 5 mensen gedood. 4 in Dnipro in het oosten van het land en 1 in Kiev. Tientallen mensen raakten gewond. In de hoofdstad is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation ook eens een gebouw ingestort. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. De Oekraïnse president Zelensky had al gewaarschuwd dat Rusland weer met aanvallen zou komen. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven, maar naar zogenoemde terugstuurhubs te sturen. Het zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet in zou moeten gaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen nu een jaar de tijd om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vluchten vertraagd. Dat is vanwege een staking onder luchtverkeersleiders. Op de luchthaven van Brussel zullen zo'n 25 vluchten laten vertrekken dan gepland. In Luik gaat het om zo'n 20 vluchten. Of vroege vakantievluchten vanuit Charleroi ook vertraging oplopen, dat is nog niet duidelijk. Het weer vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro zijn zeker 4 mensen gedood, 16 mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev is brand uitgebroken, onder meer in meerdere flats. Er is 1 dode en er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Bij een bedrijf in Herugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, dat is niet bekend. Wat er is gebeurd, is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst speciale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Herugowaard. Er is nog niemand aangehouden en de politie roept getuigen op om zich te melden. En in een jaar tijd hebben slechts enkele tientallen gemeenten gewerkt aan een lokaal hitteplan. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Rode Kruis en provincies en gemeenten. In totaal hebben nu 128 van de 342 gemeenten zo'n hitteplan dat hulp moet bieden bij extreme warmte. En de overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. En vooral voor kwetsbare mensen of voor mensen die buiten werken is het goed om beschermd te zijn tijdens periodes van hitte. Het weer vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Morgen dan is er een mix van zon en wolken en ook soms een bui. Dan wordt het een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Stichting Sport Z organiseert samen met Welzijn Bergen en Jesse Tik een sportnight voor jongeren vanaf 15 jaar met en zonder beperking. Op vrijdag 12 juni van 7 uur 's avonds tot 10 uur staat Sporthal de Beek in Bergen in het teken van sport, spel en ontmoeting. Deelname is gratis en aanmelden kan via de website www.sport-z.org/sportnight.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag.

0: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
1: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéplaat.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De dinsdagochtendspits begint met vertraging door de werkzaamheden. Op de N242 sta je daardoor 10 minuten in de file van Middenmeer naar Alkmaar voor de aansluiting met de A9. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. In Alkmaar bestaat twijfel over de haalbaarheid van de Bestevaarbrug. Deze nieuwe brug over het Noord-Hollands Kanaal is onderdeel van het coalitieakkoord. Toch liep eerder gesprek met ondernemers over het uitkopen van ondernemersstuk. Uitkoop is nodig om de aanlandingen van de brug te realiseren. Volgens de ondernemers is het niet waarschijnlijk dat de brug er komt. De gemeente Alkmaar beoordeelt de plannen voor de brug als realistisch. Er komt mogelijk toch woningbouw in de Weidse polders bij Bergen. De gemeenteraad van Bergen heeft een besluitvorming over uitgesteld. De meerderheid wil namelijk eerst bekijken of er alsnog mogelijkheden zijn voor woningbouw in het gebied. De polders liggen tussen Bergen, Egmond aan de Hoef en Alkmaar. De gemeente en de provincie besluiten samen over de toekomst van dit gebied. Het landschap is er nu nog open en zou beschermd worden. De gemeente Alkmaar vindt dat het bestuur van Ronduit Onderwijs ouders eerder had moeten informeren over de sluiting van basisschool De Cilinder. Ouders kregen vlak voor de meivakantie te horen dat de school na de zomer definitief sluit, wat voor veel onrust zorgde. Volgens het college had de communicatie beter gekund. Wethouder Lars Ruiter heeft het schoolbestuur daarom gevraagd duidelijker en transparanter te communiceren met ouders. Alkmaar moet een kenniscentrum voor kernenergie worden. Dat vindt het regioorgaan SIA, de gemeente, provincie en meerdere hogescholen. Het plan is om een onderwijs- en onderzoekscentrum op te zetten bij In Holland, vooral gericht op de medische sector. Radioactief materiaal kan onder meer worden gebruikt voor bestraling en opsporing van hart- en vaatziekten. De fractie van OPA ziet een kleine kernreactor in de gemeente Alkmaar ook wel zitten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Maandagsagenda.
1: Bij de Bergense huisartsen is een nieuwe expositie te zien met zeefdruk en foto's van Marcus van Horen en foto's van Cies Frasdonk. De tentoonstelling is te bekijken tot en met augustus.
2: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Gezond en Fit, Patricia Glasta. Dag Patricia.
1: Hoi Lisette.
0: Hoi, welkom weer in de uitzending.
1: Dankjewel.
0: Een aantal punten. We gaan het over de huisdieren hebben en de olie. Hè? Want essentiële olie, dat betekent niet alleen bij mensen, maar is ook toepasbaar op de dieren.
1: Zeker.
0: En daar hebben we wel eens in het verleden over richting vuurwerk, oud en nieuw, hebben we het ook wel eens over gehad. Welke toe kan passen, maar er zijn inmiddels nieuwe, zag ik bij jou ook voorbij, ik maar.
1: Ja, het is natuurlijk ook wel heel breed inzetbaar. Dus inderdaad voor de vuurwerk, maar ook bijvoorbeeld in de zomerperiode, de vlooien, de teken, waar je dan aan kan denken. Maar ook als ze bijvoorbeeld lekker in de sloot gaan zwemmen, wat ze nu weer veel gaan doen. Nou, dan heb je echt zo'n natte hondlucht. Nou, dat is niet echt een heel fris luchtje. Dus dan kan je daar ook weer de olie in zetten om allemaal de geurtjes te maskeren en op te heffen.
0: Ja, en er zijn dus weer nieuwe olie bij.
1: Die waren wel, maar het is wel een speciale dierenlijn. Die je in kan zetten voor de huid, of voor de buik, of voor de beestjes, of voor de luchtjes. Ook huidherstel. Dus die, een andere olie kan je ook gebruiken voor op de dieren, maar die moet je dan sowieso wel verdunnen met de draagolie. Maar er is echt ook een aparte dierenlijn die, ja, ik denk aan honden, katten, konijnen, dat soort beestjes.
0: Ja, ja. Heb je zelf katten, toch?
1: Ja, ik heb zelf twee katten.
0: Oh ja, pas je daar ook bij toe?
1: Ja, ik heb met name ook zeker, zeg maar, richting vuurwerktijd. Ik heb één kat die is echt helemaal, dat is echt heel zielig. Die kruipt bijna over de grond. Dus, die is één keer ontsnapt voor de oud en nieuw, zeg maar. En die is met twee dagen later tot thuis gekomen. Dat is echt heel zielig. Maar daar hebben we dus standaard gewoon hele aardende, ontspannen, kalmerende olie in de douche. En dan zie ik hem, die andere ook wel om, maar de ene is wat meer. Dan zie ik ze echt helemaal gestrest binnenkomen en binnen 1-2 minuten zijn ze weer helemaal ontspannen. Dus dat is heel fijn, daar zit van sowieso altijd voor in. Maar we hebben ook één kat, dat is een beetje een brokkenpilootje. Dus die heeft al twee keer een gebroken middenvoetspootje gehad. Nee, je kan niet echt zeggen hand of voet, hè, maar voorhand, ja. Pootje, dus daar doen ze gewoon niks aan bij de dierenarts. Ja, pijnstilling, maar niet, dat zetten ze niet of zo.
0: Het kan een moeilijk gips, hè, dus dat...
1: Ja, en het was dan, zeg maar, twee keer, nette breuk doen ze dat aan. Maar daar heb ik dus de olie op gesmeerd, dus voor de pijn, maar ook voor sneller herstel van de botten. Dus dat is heel fijn en dat is ook een olie die, als ze dat oplikken of wassen, kan gewoon geen kwaad.
0: Okay.
1: Dus dat heb ik meerdere keren ingezet. Maar ook bijvoorbeeld als ze last hadden van hun buik. Of kijk, als ze weer muisjes eten of vogeltjes of beestjes. Of ze hebben gewoon een keer diarree. Ja, je weet ook niet altijd wat ze buiten eten in de natuur.
0: Nee.
1: En dan kan het wel eens zijn dat ze diarree hebben. Of een beetje last van hun buik of spugen. Ja, daar zet ik dan ook de olie in. Hè? Dus tegen misselijkheid of voor een rustigere buik. Ja, net als eigenlijk bij de mens, kan je dat ook voor de dieren doen.
0: En nu het mooie weer wordt, hè, teken blijft eigenlijk het hele jaar door wel belangrijk, vlooien en teken. Maar ja, nu het steeds warmer weer gaat worden, is het nog belangrijker natuurlijk, meer aandacht.
1: Voor de dieren?
0: Ja, voor de dieren. Heb je daar ook dan olie voor die je dan toepast?
1: Wat bedoel je precies, Lisse?
0: Een olie smeren over de vacht voor het vlooien en teken dat het tegenhoudt.
1: Oh zo, ja zeker. Ja, je hebt wel echt wel meerdere olie die je in kan zetten. En tea tree is eigenlijk wel een heel bekende olie, hè?
0: Ja.
1: Voor de beestjes, dus ook bij kinderen in de school gaan, maar ook voor de honden en katten. Je hebt daar een mix van verschillende olie die je kan toepassen. Dus je kan het of via jou op de vacht aaien. Of je kan bijvoorbeeld een spray maken. Dus dat je gewoon lekker dat over de vacht heen spray. Wel altijd even opletten op de ogen, dat je het niet in de ogen spuit of in de oren. Dat is niet nodig, maar het is niet dat het zo kwaad kan, maar het is gewoon niet de bedoeling.
0: Uit voorzorg goed opletten, ja.
1: Ja, maar weet je, als je dat gewoon lekker via je eigen beestje, dan is dat prima. En ik heb bijvoorbeeld ook met, nu hebben we het over de kleine huisdieren, maar ook de grotere dieren zoals paarden en zo, heb ik ook wel geregeld dat ik die een bodyscan heb gedaan. Maar ook voor vliegen. Ik ben even het woord kwijt. Je hebt ook van die beestjes die gaan in de poten van de paarden zitten. Het heeft een naam. Maar daar kan je dus de olie behandelen. Nou ja, in ieder geval, dat is een best wel een hardnekkig beestje.
0: Bij de paarden, zei je?
1: Bij de paarden. Dat is echt een beetje bekend in de paardenwereld ook. Degene die nu luisteren, die denken, oh, dat is dat. Ja, dat is waarschijnlijk, maar ik kom even niet meer op de naam. maar daar kan je dus met de olie ook gericht op inzetten en dan lekker elke dag sprayen. Dat je dat een beetje eraf weer, maar ook behalve. Dus dat is heel fijn. Verder heb je natuurlijk, wat heb je nog meer qua huisdieren? Konijntjes, cavia's. Nou is het wel zo dat je niet alle olie op alle beesten kan smeren. En je hebt bijvoorbeeld ook, wat je wel bij honden en katten kan doen, maar weer niet bij, ik zeg maar wat, cavia. Maar dat heeft met het gewicht te maken. En het is niet zo dat je bepaalde olie op alle beesten niet kan doen. Dat is ook weer een beetje afhankelijk per beest.
0: Ja. Nou.
1: Kijk, een paard weegt natuurlijk meer dan dat wij wegen. Dus die kan weer meer hebben als een kat van 75 kilo.
0: En een hond inderdaad. Ja.
1: Ja.
0: Nou ja, mochten vragen zijn, lisettepraeger@gmail.com. En dan kunnen we het de volgende keer nog wel eventjes bespreken als huisdieren nog en olie vragen zijn. En Patrice Ooyombeek is jouw Instagram en oliebeleving.nl is jouw website. Dus daar kunnen ze ook terecht en dan kunnen ze jou ook benaderen voor vragen.
1: Mag altijd, zeker. Ja.
0: En dan hadden we nog twee dingen. Nou, het wordt mooi weer. Ik net ook al, niet voor onze huisdieren, Florian Teken en voor ons. Maar mensen gaan ook weer meer naar buiten sporten en dat soort dingen. En dan wilde ik ook weer even benieuwd over de voeding en de drankjes die we eventueel tot ons kunnen nemen. Voor de spieren, hè?
1: Ja, het is heel fijn als je bijvoorbeeld de extra aanvulling voor je spieren, dus de proteïne is natuurlijk wel bekend. Maar wat minder bekend is, misschien zijn de aanvullende aminozuren en de enzymen. Wat gewoon heel fijn is, wat je of tijdens of voor of na het voeten in kan nemen. Je hebt bijvoorbeeld de aminowise. En de aminowise, dat zijn de aminozuren zorgen voor de bouwstenen van je eiwitten in je spieren. Dus je kan denken aan herstel van je spieren, aan energie. Maar ook de aanvulling. Want als je ze weet, dan verlies je natuurlijk ook stoffen. En dan is het gewoon goed om aan te vullen.
0: Ja, amino-lijfzuren, zei je.
1: Amino-wise, ja. En dat is een poeder. En dan kan je van een half schepje bijvoorbeeld een liter doen. En zo'n beetje een beetje wat zoetig. En dan kan je gewoon lekker in je liter water mixen. En dan kan je dat gewoon lekker drinken.
0: Ja.
1: En ook fijn als je bijvoorbeeld de hele dag aan het werk bent of de hele dag op pad. Bijvoorbeeld een drinkfles maken met wat erin. Ook gewoon voor je hydratatie, je oplettendheid. Ik drink bijvoorbeeld ook heel veel water. Dus dan is het soms net even lekker weer even wat anders. Waardoor je merkt dat het ook wat fitter en wat scherper blijft.
0: Ja, dat je niet alleen het flauwe water hebt.
1: Ja. Yeah. Dus dat is heel fijn. Verder heb je qua supplement wel verschillende, calcium, magnesium bijvoorbeeld, maar ook daar heb je verschillende supplementen voor, zeker voor je spieren en je gewrichten, om daarin te ondersteunen. Je hebt bijvoorbeeld de BLN, die staat voor botten, spieren en ligamenten. En ligamenten zijn van je weken delen, dus je tussenwerven, schijven en dat soort. Dan heb je bijvoorbeeld de zilverzuim. Het is ook heel goed voor je immuunsysteem, je hormoonstelsel, maar ook de spieren en je botten. Dan heb je de supercal, dus dat is bijvoorbeeld een supplement met onder andere calcium en magnesium. Dat is ook weer fijn voor je hormoonstelsel, je stelsel, je botten, je spieren. Dan heb je magnesium. Nou, magnesium is ook wel voor veel mensen bekend. En dat is ook wel een supplement, zeker voor vrouwen en ook zeker met richting de overgang of in de overgang.
0: Ja, de hormonen, daar komen zo op terug inderdaad.
1: Ja, om daar nog inderdaad een boost aan te geven. Dus dat, magnesium is ook wel iets wat fijn is en ook voor de nachtrust, hè. Ja. Maar ook voor herstel.
0: Ja, ja, is helemaal goed. Nou, mooi.
1: En dan zo zijn er nog meer hoor, maar dit is even paard. Nou, ja.
0: Gewoon even, ja, dan zijn we er weer een beetje bij. En je zei het net al natuurlijk hè, over de hormonen en de vrouwen. Daar, ja, daar wilde je het ook nog even over hebben, hè?
1: Ja, dat is wel leuk, want nou, het is best wel voor vrouwen die zeg maar in het voorstadium zitten van de overgang. Hè, dat je soort de perimenopauze, zoals we het nu noemen. Voordat je echt in de overgang zit, heb je echt wel een aanloop van een paar jaar naartoe. En daar zitten zoveel ongemakken in en zoveel, moet je dat zeggen, dingen die niet al duidelijk aan te duiden zijn, maar je voelt wel in je lijf dat het niet lekker loopt.
0: Nee, en sommigen denken dat het pas je tweede helft van je leven is, 55ste, maar bij sommigen begint het al eind 20, begint het, hè?
1: Ja, sommigen zitten er al heel vroeg in. Inderdaad, halverwege de 30 hoor je ook wel eens mensen hoor. Die zijn dat is wel echt wat vroeger, maar je lijf verandert constant, dus dat ook. En het is gewoon, hè, wat vergeetachtigheid. En zoals ik dan bijvoorbeeld net niet op een woord kan komen. Nou, zo'n frog, zoals ze dat noemen, zo'n brain fog. Maar ook minder goed kunnen slapen. Je merkt het aan je spieren en je gewrichten, aan je cyclus verandert. Maar ook op een korte lontje kan je krijgen. Ja. Al lichamelijke ongemakken, maar ook mentaal. En we hebben nu een heel programma omheen bedacht. Dus met het stukje lezen, hoe zit je lijf in elkaar, hoe kan je daaraan op inspelen per cyclus. Je hebt verschillende cyclussen, verschillende... moet je dat zeggen, verschillende etappes in één te zitten. Of fases, moet ik het zeggen. Elke fase, voel je weer anders. En dan kan je dus ook weer kijken, waar moet ik op letten? Wat moet ik laten? Wat kan ik juist wel beter doen en wat kan ik juist beter niet doen? Dus waar wij dan over hebben is een stuk leefstijl, een stuk uitleg over supplementen, maar ook meditaties. Uitleg over het energie, hoe je alles wat je negatief eigenlijk denkt of zegt over jezelf, dat heeft allemaal weer van invloed op je zenuwstelsel, omdat ze stoort dan weer eigenlijk een balans. Dus dan maakt die stressstofje aan, waardoor je met je cortisol, je hebt allemaal van die namen voor hormonen, maar eigenlijk komt het erop neer dat je dan in een disbalans gaat in je hormonen, bijna alle vrouwen. En aan de hand, in combinatie met verschillende oliën, kan je daar mee in ondersteunen, maar ook natuurlijk de leefstijl, de voeding. We hebben ook hele voedingsschema's erin. Ontspanning is heel belangrijk. Ga lekker de natuur in, dat soort dingetjes. Ja, dat is gewoon heel fijn om je hormonen daarin te ondersteunen. Dus daar hebben we een programma nu op bedacht.
0: Ja, en hoe kunnen we dat gaan volgen?
1: We zijn er nu met eentje bezig. Ja, mensen kunnen zich aanmelden als ze zeggen van, ik wil daarmee starten. Dan kunnen ze mij sowieso contacten. En we kunnen ook eventueel kijken nog meer voor een bodem. Wat heeft de lijf nodig? Wat heeft de behoefte aan? Dus we hebben meerdere opties. We kunnen zich aanmelden via de website of via mijn telefoonnummer. Die staat op de website ook, oliebeleving.nl. Dus we kunnen ze altijd kijken.
0: Goed zo. Leuk. Interessant allemaal weer, Patrice.
1: Leuk, hè? Ja.
0: Ja, zeker. Nou,
1: hormonen zijn gewoon een complex iets.
0: Ja, dat is sowieso. Dat is achtergebleven kindje, roepen ze wel eens, hè?
1: Ja. Komt nu wel steeds meer de laatste jaren. Hoor je wel steeds meer mensen dat het wat het taboe er minder afgaat.
0: Ja.
1: En dat is heel fijn, want een vrouwenlijf zit gewoon alles in elkaar als een lijf.
0: Ja.
1: En ook in de hele medische zorg, de hele molen, komen ze daar nu ook steeds meer achter. Met heel veel. Hè? Net als met het hart.
0: Ja.
1: We hebben ook een ziekenhuis in Amsterdam. Dat een vrouwenhart, dus alle infarcten en dat soort dingen, vaakheid in de hoofdwegen van de aderen. Maar bij vrouwen, ook zeker vrouwen in de overgang, zit het vaak in de zijwegen. En daar zijn ze bijvoorbeeld achter gekomen. Nou ja, dat is toch wel een wereld van verschil natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Dus nou ja. alles blijft constant in ontwikkeling.
0: Blijft in ontwikkeling. En dan, dan blijven wij ook elkaar spreken als er ontwikkelingen zijn. Ja. Want ook in de olie is heel veel ontwikkeling, hè?
1: Ja. Ja, weet je wat zo fijn is? Alles is terug naar de natuur. En in de natuur vind je zo ontzettend veel... wat je in kan zetten voor je gezondheid. Het is kracht uit de natuur en dat ligt allemaal voor ons neus. Alleen heel veel mensen hebben geen idee.
0: Waar ze moeten beginnen ook.
1: Ja, ergens beginnen. Ja, ja,
0: dus. Ergens een start maken.
1: En bewustwording van wat smeer ik eigenlijk op mijn lijf, wat neem ik eigenlijk tot mijn lijf, wat neem ik in. Ja, weet je, de meeste mensen hebben geen idee, maar voordat je de deur uitstapt om mee te gaan, heb je vaak al veel met chemicaliën op je lijf gesmeerd.
0: Ja.
1: Maar als je het weet,
0: nee, dan
1: ben je er niet bewust van.
0: Nee. Nou ja, stapje voor stapje hopen we weer vooruit. Hè?
1: Ja, zo is het.
0: Patrice, dankjewel en we spreken elkaar weer.
1: Jij ook, Lisette, dankjewel.
0: Graag gedaan, doeg.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder Liander krijgt steeds meer aanvragen voor een zwaardere stroomaansluiting. Met name huishoudens willen meer stroom, bijvoorbeeld voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijd loopt steeds verder op door het te volle stroomnet. Vanaf volgende maand krijgen sommige aanvragen ook nog eens voorrang.
3: We zien dat de veiligheid, of dat wat prioriteit heeft voor de samenleving, voorgaat. En heel concreet betekent dat dat een brandweerkazerne voorgaat op een huishouden dat bijvoorbeeld wil verduurzamen.
2: Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar al met 50% stijgen. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat Hezbollah heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De nieuwste medicijnen tegen de huidziekte psoriasis werken ook bij een lagere dosering. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak te worden geprikt, blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. De onderzoekers bekeken wat er gebeurde als er meer tijd zat tussen de injecties.
4: En dat hebben we vergeleken met mensen die gewoon de normale doseringen bleven gebruiken. En we hebben gekeken of daar verschil tussen was. En het blijkt dat de mensen die lagere doseringen succesvol konden gebruiken, dat dat heel goed ging.
2: Wie psoriasis heeft, heeft last van rode, schilferende plekken op hun huid. Die jeuken en doen pijn. Zo'n 500.000 Nederlanders hebben psoriasis. Nog te weinig gemeenten hebben een lokaal hitteplan, blijkt uit een inventarisatie van onder andere het Rode Kruis. Zo'n hitteplan moet kwetsbare mensen beschermen bij extreme hitte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even ruimte voor de zon, maar in de middag volgen stevige buien met kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint met vertraging door werkzaamheden op de A9. Op de N9 van Den Helder naar Amstelveen sta je tussen Heilo en Akersloot 10 minuten in de file. Op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar heb je 10 minuten oponthoud voor de aansluiting met de A9. En op de N246 van Westgrafdijk naar Beverwijk staat file voor de aansluiting met de N514. En de vertraging is ruim 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: want er zit Vivian Reijsig. Vivian.
1: Hallo, hallo.
0: Oh, welkom in de uitzending.
1: Dankjewel.
0: We hebben elkaar in het verleden, toen jij startte volgens mij met je platform, elkaar wel gesproken. Maar ja, dat kan ik me niet meer echt voor me halen wanneer het is geweest.
1: Nee, lang geleden in ieder geval.
0: Ja, ja. En inmiddels gaat het best wel goed met je platform, hè? Je bent er echt van gegroeid.
1: Ja, ja, er is een hoop bijgekomen ook. Dus het platform toen wij elkaar ontmoeten is denk ik een jaar of 10 geleden. Toen deed ik inderdaad bij Viv Online mijn platform met name en online cursus. Maar ja, inmiddels ben ik doe ik dat eigenlijk helemaal niet meer. Maar juist alles het ondernemen daaromheen. Dus magazine ben ik gestart vorig jaar, het Hormonen Magazine. Ik schrijf boeken en ik heb een zwentebedrijf voor vrouwen, speciaal voor vrouwen.
0: Ja, wat mooi is dat. Waarom ben je dit ooit gestart? Miste jij ook iets in je omgeving of werd te weinig aandacht aan besteed? Hoe voelt het voor jou?
1: Ja, ja, kijk, ik heb zelf een hele hormonale reis op de rug. Toen ben ik ongeveer 15 jaar geleden echt daar mijn werk van gaan maken. En heel veel studies gaan doen. En toen ging ik, deed ik heel veel één op één ook. Mensen helpen, hè, consulten geven. Maar op een gegeven moment merkte ik, ja, ik kom uit een ondernemersfamilie. Ik heb gewoon ondernemersbloed in me. Dus ik wil eigenlijk gewoon wat meer dan dat. En ik kreeg zoveel vragen. Ik schreef ondertussen wel boeken. Maar ik kreeg zoveel vragen van de mensen die ik hielp. Van, oké, maar welke supplementen moet ik dan slikken? En wat moet ik dan doen? En toen dacht ik, ja, dan kan ik het misschien beter zelf gaan maken.
0: Ja,
1: en ik had een heel goed... Ja, en ontwikkelen, ja. Dus ik had een hele fijne, hele lieve vriend, eigenlijk een beetje mijn mentor, die uit de supplementenbranche kwam en ook echt weet hoe je moet formuleren en heel veel weet over hormonen. Dus die heeft mij geholpen. Dus, en ja, zo zijn we Fit Support gestart 5 jaar geleden.
0: Ja, en hoe mooi is dat? En ja, je zei buiten de uitzending, inmiddels heb je het tweede magazine al uitgebracht.
1: Ja, derde al bijna. In juni komt de derde editie al.
0: Oh,
1: ja.
0: Wauw.
1: Ja. Ja, dus heel erg leuk. Ja, wat ik miste is dat er, en ik hoorde vaak ook terug van vrouwen die zeiden, ja, ik ben niet echt een lezer, ik wil niet een heel boek lezen over hormonen, maar ik wil er wel over weten. En toen dacht ik, ja, dan moeten we er gewoon een magazine alleen maar over alles rondom hormonale gezondheid en vrouwengezondheid maken. En zo gezegd, zo gedaan. En het eerste was een gokje, maar het was binnen 3 weken bijna overal uitverkocht in de winkels. En toen dachten we, oké, we hebben dus iets in handen wat vrouwen leuk vinden. Dus we hebben 2 editie gemaakt en nu in juni, eind juni, komt de 3e editie uit. Lekker voor mee op vakantie.
0: Ja, zeker. Zit er verschil in tussen editie 1 en de 3e straks?
1: Ja, zeker, want de 3e editie is de beauty edition. Dus gaat echt over fysiek. Dus ook een stukje anti-aging, een beetje longevity, maar ook afvallen. Alles in. Dus mooi van binnen, mooi van buiten. En welke relatie tot hormonen.
0: Wauw. Nou, ik kijk er alweer uit om hem straks door te bladeren.
1: Ja, leuk. Ja.
0: Zeker. Hey, over hormonen gesproken, het is een beetje ondergeschoven kindje, hè? Ook naar experts toe en verzekeraars.
1: Zeker. Ja, het wordt wel steeds bekender gelukkig hoor. Kijk, vrouwengezondheid is sowieso hard werken om dat goed op de kaart te krijgen. En dat gebeurt wel steeds meer. Er zijn natuurlijk steeds meer fantastische sprekers, hè, cardiologen die veel meer vertellen bijvoorbeeld over het vrouwenhart, wat gewoon weer toch anders functioneert dan het mannenhart. Steeds meer wordt er bekend door hormonale gezondheid, hè, podcast en allerlei Facebookgroepen. Nou, ik zelf doe daar natuurlijk ook lekker aan mee. En ook wel, want dat werd ook wel tijd. Want vrouwen hebben te lang gedacht van dit hoort allemaal bij. En de menopauze stel je niet aan, daar ga je wel gewoon doorheen.
0: Ja.
1: Ja, die fase voor die menopauze, dat duurt gewoon soms 10, 12 jaar. Ja, je wil je niet zo lang voelen. En daar zijn gelukkig steeds meer vrouwen zich bewust van. En ook de medische wereld ook steeds bewuster van. Dus huisartsen zijn er ook steeds meer mee bezig. Hè, cardiologen. Dus die gaan toch anders met vrouwengezondheid om dan een paar jaar geleden.
0: Ja, en sowieso zit een man anders in elkaar dan we vrouwen.
1: Ja, ja, zeker. Ja.
0: Ja. Heb je nog iets toe te voegen? Zijn we nog iets vergeten? Wil je iets delen met ons?
1: Nou ja, ik vind het een super fijne beweging dat meer vrouwen het niet meer voor lief nemen dat ze hormonale klachten hebben. En dat ze ook weten, er is gewoon heel veel aan te doen. En leefstijl speelt daar een grote rol bij. Hè? Wat je eet je, hoe leef je, waar voed je je, zowel letterlijk voeding als mentale voeding. Hè? We hebben heel heel veel vrouwen worstelen met burn-outs. En vaak is het gewoon echt een mentale overbelasting. Het is niet per se alleen maar je werk, maar gewoon alles wat er in de wereld speelt. Of wat je op je bordje hebt. We zijn toch vrouwen die alles, alle ballen maar in de lucht willen houden. En alles zelf willen doen of weinig om hulp vragen. Ja, en als je hormonen dan ook nog eens alle kanten op, omdat je nou eenmaal in die perimenopauze gaat, richting de menopauze, ja, dan gewoon wat meer hulp nodig. En daar is gewoon met de juiste voeding en leefstijl gewoon heel veel aan te doen.
0: Ja.
1: En dat hoop ik vrouwen mee te geven. Dat blijft niet worstelen, want het is absoluut niet nodig. Koop lekker een magazine, ga je er eens in verdiepen en ga er eens lekker mee aan de slag. En dan ga je merken van, oh, oké, er is wel wat aan te doen.
0: Ja, zeker. Dus heb je nog dromen?
1: Nou ja, ik wil met alles wat ik doe bijdragen aan een gezonde generatie vrouwen. Dus ik hoop wel dat we nu, dat de vrouwen ook van mijn leeftijd, de 40 plus vrouwen, 35 plus vrouwen, echt in een andere situatie zitten dan de vrouwen die nu in de 60, die hebben echt moeten worstelen. En ja, en dat vind ik jammer. Dus ik, laten we nu bouwen naar een gezondere generatie vrouwen. Ja,
0: en soms begint het al heel vroeg, hè, de hormonen. En,
1: precies, dat, ja. Ja.
0: Ja. Nou, hopelijk kunnen we straks komen genieten van je derde magazine. En lekker mee de zomer mee door.
1: Ja, heel leuk. Ja.
0: Dan wil ik je nu bedanken, Vivi.
1: Ja, jij ook.
0: Voor je tijd en toelichting. Graag gedaan. En
1: ik zal je magazine toesturen, TZT.
0: Oh, nou, dat zou ik heel leuk vinden.
1: Helemaal goed.
0: Dankjewel, hè.
1: Oké.
0: Tot horen.
1: Graag gedaan.
0: Oké, tot de volgende keer.
1: Bye.

0: ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die Verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die Verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland staat er onder meer file door de werkzaamheden aan de A9. Het is daardoor extra druk op de A9 en ook op de N9. Op de N242 heb je 10 minuten oponthoud van Middenmeer naar Alkmaar voor de aansluiting met de A9. Verder sta je een kwartier in de file op de A7 van Zaanstad naar Horen, want bij Horen staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In Alkmaar bestaat twijfel over de haalbaarheid van de Bestevaarbrug. Deze nieuwe brug over het Noord-Hollands Kanaal is onderdeel van het coalitieakkoord. Toch liep eerder gesprek met ondernemers over het uitkopen van ondernemersstuk. Uitkoop is nodig om de aanlandingen van de brug te realiseren. Volgens de ondernemers is het niet waarschijnlijk dat de brug er komt. De gemeente Alkmaar beoordeelt de plannen voor de brug als realistisch. Het maandelijks luchtalarm is in de regio Alkmaar niet te horen geweest. Telefoons werden wel gewaarschuwd, maar er waren geen sirenes. Het was wel de bedoeling dat de sirenes zouden afgaan. Het bericht om de sirenes in de regio in bedrijf te stellen is ook gewoon uitgestuurd. Hoe het kan dat de sirenes niet afgingen, wordt nog onderzocht. In de toekomst wil het Rijk de luchtalarm op de eerste maanden van de maand afschaffen. De gemeente Dijk en Waard houdt 26 miljoen euro over op de begroting van 2025. Dat is een financiële meevaller die goed nieuws is voor de nieuwe coalitie van Dijk en Waard. De gemeente zal het geld reserveren voor projecten in de toekomst. De meevaller is het gevolg van onder meer de verkoop van grond en vastgoed. Ook de bijdrage van de Rijksoverheid hebben geholpen. Dijk en Waard had ook in 2024 al een begrotingsoverschot. Een tandemfietstocht van de Junior Kamer Alkmaar heeft zeker 33.000 euro opgeleverd voor goede doelen. Zondag reden 30 koppels een rit van 80 kilometer om geld in te zamelen voor de voedselbank en onderzoek naar het syndroom van Usher. Dit is een zeldzame aandoening waarbij een baby al doof of slechthorend wordt geboren. Later kan ook blindheid ontstaan. De Junior Kamer verwacht dat het eindbedrag rond de 35.000 euro wordt. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

avoir connu cette fille.

0: Gaansagenda.
1: Een unieke beleving voor iedereen die houdt van goed eten, wandelen en ontdekken. Met Smaakverkenners Alkmaar is de stad op een bijzondere manier te ervaren. Het is een dag vol proeven, wandelen en genieten in de gezellige Kaasstad. Er wordt een datum en tijdslot geboekt voor 2 personen, uit te breiden met extra deelnemers. Na reservering volgt een smaakbox met daarin een routeboekje met uitleg over te bezoeken locaties, hapjes en drankjes van de lokale ondernemers en eventuele lunch en andere verrassingen. Tot en met 13 september. Iedere donderdag tot en met zondag van 10 uur 's morgens tot 3 uur 's middags.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%. Dat staat in een eerste raming van het CBS. Niet alleen benzine en diesel is weer duurder geworden.
2: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
1: De stijging van de inflatie komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli een zwaardere stroomaansluiting te krijgen. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag dit jaar al 9000 meer aanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar. Huishoudens willen zo'n aansluiting voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijden bij polyklinieken verschillen nogal per ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Vooral bij de polykliniek maag-, lever- en darmziekten zijn de wachttijden lang. Die polykliniek kan steeds meer doen, maar er zijn ook steeds meer mensen met klachten. Dat komt door hun leefstijl, zegt deze arts.
3: Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels, roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-, darm- en leverziekten te maken heeft.
1: In sommige ziekenhuizen kun je snel terecht, maar er zijn ook wachttijden van een jaar of langer. Als ouders het niet eens worden over de achternaam van een kind, moet het kind niet meer automatisch de naam van de vader krijgen. Daarvoor stemt de Tweede Kamer vandaag waarschijnlijk. Die regel is niet meer van deze tijd, vinden veel partijen. Zij willen een regeling die uitgaat van gelijkwaardigheid van beide ouders. Een kind moet in zo'n geval de achternaam van beide ouders krijgen in alfabetische volgorde. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even wat zon, maar in de middag zijn er weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files in Noord-Holland leveren ongeveer 5 minuten vertraging op. Een aantal wegen heb je wel wat meer oponthoud, zoals op de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend. Daar is de vertraging een kwartier. Op de A10 Noord bij de Koentunnel sta je 10 minuten in de file. Op de N203 van Alkmaar naar Amstelveen heb je voor de aansluiting met de A9 ook 10 minuten tijdverlies. En het loopt behoorlijk vast door werkzaamheden op de N246 van Westgrafdijk naar Beverwijk. Voor de aansluiting met de N514 is de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Zaterdagmiddag van 4 tot 6. The Basis. Dit programma biedt een platform aan nieuwe, onbekende en lokale bands en muzikanten. Je hoort de muziek van deze bands, interviews met de bandleden, of je hoort ze live spelen tijdens de uitzending. Presentator René Bremmers neemt je mee met vergeten klassiekers en onbekende pareltjes. Dus met andere woorden, muziek, muziek en nog meer muziek. Dat wordt aangevuld met de wekelijkse agenda van concerten, festivals, evenementen en een maandelijkse column van Karin Kleinmeer. Tune in op de zaterdag van 4 tot 6 op Radio 80.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat in de file, onder meer door werkzaamheden aan de A9. Op de N246 van Westgrafdijk naar Beverwijk heb je een half uur vertraging voor de aansluiting met de N514. Op de A7 van Zaanstad naar Horen sta je tussen Purmerend en Horen een half uur vast door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En het is druk op de N201 van Hilversum naar Uithoren tussen de afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot. En daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De politie heeft een jongen uit Bergen aangehouden voor geweldplegingen tijdens bekerfinale van AZ. Het gaat om een jongen van 17 jaar. Tijdens de bekerfinale in Rotterdam gooiden meerdere supporters fakkels naar de aanwezige politie. Ook de 17-jarige Bergenaar gooide met een fakkel. De politie laat weten dat de verdachte in zijn woning in Berg is gearresteerd. De politie sluit ook verdere aanhoudingen niet uit. Er komt mogelijk toch woningbouw in de Weidse polders bij Bergen. De gemeenteraad van Bergen heeft een besluitvorming over uitgesteld. De meerderheid wil namelijk eerst bekijken of er alsnog mogelijkheden zijn voor woningbouw in het gebied. De polders liggen tussen Bergen, Egmond aan de Hoef en Alkmaar. De gemeente en de provincie besluiten samen over de toekomst van dit gebied. Het landschap is er nu nog open en zou beschermd worden. Een voetpad tussen Sint Pancras en de Vrome Meer is haalbaar. Dat laat het college van Dijk en Waard weten aan de raad. Het gaat om een pad langs de Kruissloot. Nu moeten voetgangers daar nog over de rijbaan lopen. De raad besloot eind 2025 al dat dat niet wenselijk was en stelde een voetpad voor. En dat kost 50.000 euro. Als de raad met dat bedrag instemt, kan het voetpad binnen 3 maanden worden aangelegd. Drie plastic rolcontainers zijn in de nacht van zondag op maandag in brand gevlogen aan het Abraham de Waalhof in Heilo. Eén van de drie stond al volledig in brand toen 112 werd gebeld. Omstanders hebben de twee anderen bij het gebouw waar ze stonden vandaan getrokken om de schade zoveel mogelijk te beperken. Eenmaal aangekomen had de brandweer de branden vlot geblust. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Nieuwsagenda.
1: In Huis Egmond komt de kunstgeschiedenis tot leven tijdens de expositie Heimwee naar Egmond. Met behulp van AI-technologie vertellen schilders en modellen zelf het verhaal achter de werken die eind 19e eeuw in de Egmondse duinen zijn ontstaan. Bezoekers kunnen zowel originele werken als levensechte reproducties bewonderen van onder andere George Hitchcock en Carrie Melgers. Sommige stukken zijn voor het eerst voor het publiek te zien. De expositie is te zien van 1 april tot en met 31 december 2026, van woensdag tot en met zondag, van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: verkeersinformatie, bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht grootschalige raket- en drone-aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zeker 10 mensen kwamen om, ruim 100 mensen raakten gewond. Onder meer hoofdstad Kiev werd hard getroffen, vertelt correspondent Christian Pauwen.
2: De tweede grootschalige aanval op de hoofdstad in 10 dagen tijd. Het was weer een gecombineerde aanval van drones en ruim 70 raketten, schrijft de Oekraïnse luchtmacht. Nou, daar zijn er tientallen van niet onderschept.
1: In Kiev stortte een flat van 24 verdiepingen in. Het dodental van de Russische aanvallen loopt waarschijnlijk nog op. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren daarvoor werden het juist steeds minder, maar de armoede is weer toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. In totaal kwamen er vorig jaar zo'n 11.000 klanten bij. Ook ging de voedselbank vorig jaar actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. Zo'n 200 inwoners van Breskens in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanochtend geëvacueerd. Er wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De inwoners zijn er volgens de burgemeester rustig onder.
3: Ja, de meeste mensen weten dat dit kan gebeuren. Het is meer voorgekomen in Breskens. Dus voor de meeste mensen is dit iets van, er is weer een bom gevonden. En we weten wat er van ons verwacht wordt.
1: De bom die vandaag onschadelijk wordt gemaakt is een Britse 500 ponder. Die werd gevonden tijdens bouwwerkzaamheden. Baby's van ouders die het niet eens worden over de achternaam van het kind krijgen voortaan allebei de achternamen. Daar stemt de Tweede Kamer vandaag voor. De oude regel dat het kind automatisch de naam van de vader krijgt is achterhaald, vinden veel partijen. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan veel files in Noord-Holland die een paar minuten vertraging opleveren. Op de A27, daar heb je nog 10 minuten tijdverlies van Almere naar Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam sta je voor knooppunt Amstel ook nog zo'n 10 minuten in de file. En op de A10 Noord bij de Koentunnel is de vertraging ook een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
3: Huh?
2: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shot of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat nog in de file op de A10, de Ring van Amsterdam. Op de Ring Noord doe je er 10 minuten langer over. En op de A7 van Zaanstad naar Horen heb je bij Horen 5 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Er stond een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De politie heeft een jongen uit Bergen aangehouden voor geweldplegingen tijdens bekerfinale van AZ. Het gaat om een jongen van 17 jaar. Tijdens de bekerfinale in Rotterdam gooiden meerdere supporters fakkels naar de aanwezige politie. Ook de 17-jarige Bergenaar gooide met een fakkel. De politie laat weten dat de verdachte in zijn woning in Bergen is gearresteerd. De politie sluit ook verdere aanhoudingen niet uit. Er komt mogelijk toch woningbouw in de Weidse polders bij Bergen. De gemeenteraad van Bergen heeft een besluitvorming over uitgesteld. De meerderheid wil namelijk eerst bekijken of er alsnog mogelijkheden zijn voor woningbouw in het gebied. De polders liggen tussen Bergen, Egmond aan de Hoef en Alkmaar. De gemeente en de provincie besluiten samen over de toekomst van dit gebied. Het landschap is er nu nog open en zou beschermd worden. De gemeente Alkmaar vindt dat het bestuur van Ronduit Onderwijs ouders eerder had moeten informeren over de sluiting van basisschool De Cilinder. Ouders kregen vlak voor de meivakantie te horen dat de school na de zomer definitief sluit, wat voor veel onrust zorgde. Volgens het college had de communicatie beter gekund. Wethouder Lars Ruiter heeft het schoolbestuur daarom gevraagd duidelijker en transparanter te communiceren met ouders. Alkmaar moet een kenniscentrum voor kernenergie worden. Dat vindt het regioorgaan SIA, de gemeente, provincie en meerdere hogescholen. Het plan is om een onderwijs- en onderzoekscentrum op te zetten bij In Holland, vooral gericht op de medische sector. Radioactief materiaal kan onder meer worden gebruikt voor bestraling en opsporing van hart- en vaatziekten. De fractie van Alkmaar ziet een kleine kernreactor in de gemeente Alkmaar ook wel zitten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: velvetmusic.nl.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. Ook raakten tientallen mensen gewond. In de hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en brak er brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vast kwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren ervoor werden het er juist steeds minder, maar de armoede is toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. Ook ZZP'ers zijn steeds vaker afhankelijk van de voedselbank. In totaal waren er vorig jaar 155.000 klanten van de voedselbank. Dat is een stijging van 11.000. De voedselbank ging vorig jaar ook actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was dat nog 2,8%. Vooral benzine en diesel werden duurder in mei door de blokkade van de Straat van Hormuz. Ook de prijzen van vakanties zijn gestegen. Meteorologen waarschuwen voor de komst van El Niño, een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereld Meteorologische Organisatie verwacht dat er komend najaar een bijzonder sterke El Niño ontstaat. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op en daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. De vorige El Niño in 2023 leidde in Nederland tot het warmste jaar ooit gemeten. Het weer vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen die...

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Gitarist Leo Maubach en zangeres Marjoleine Fuchs treden op 6 juni op tijdens een huiskamerconcert aan de Duinweg in Bergen. Het duo speelt een avondvullend programma rond het thema liefde.

Dit is tot aan 12 uur Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Maandagavond heeft een ernstig steekincident plaatsgevonden bij een pand op het bedrijventerrein Zandhorst in Herugowaard. Er vielen 1 dode en 2 zwaar gewonden. De politie ging met getrokken vuurwapens het gebouw binnen, omdat niet bekend was of er meer mensen waren. Ook het arrestatieteam, politiehonden en een helikopter zijn ingezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie was in de ochtend nog steeds bij het pand voor onderzoek. In Alkmaar bestaat twijfel over de haalbaarheid van de Bestevaarbrug. Deze nieuwe brug over het Noord-Hollands Kanaal is onderdeel van het coalitieakkoord. Toch liep eerder gesprek met ondernemers over het uitkopen van ondernemersstuk. Uitkoop is nodig om de aanlandingen van de brug te realiseren. Volgens de ondernemers is het niet waarschijnlijk dat de brug er komt. De gemeente Alkmaar beoordeelt de plannen voor de brug als realistisch. Er komt mogelijk toch woningbouw in de Weidse polders bij Bergen. De gemeenteraad van Bergen heeft een besluitvorming over uitgesteld. De meerderheid wil namelijk eerst bekijken of er alsnog mogelijkheden zijn voor woningbouw in het gebied. De polders liggen tussen Bergen, Egmond aan de Hoef en Alkmaar. De gemeente en de provincie besluiten samen over de toekomst van dit gebied. Het landschap is er nu nog open en zou beschermd worden. Een tandemfietstocht van de juniorkamer Alkmaar heeft zeker 33.000 euro opgeleverd voor goede doelen. Zondag reden 30 koppels een rit van 80 kilometer om geld in te zamelen voor de voedselbank en onderzoek naar het syndroom van Usher. Dit is een zeldzame aandoening waarbij een baby al doof of slechthorend wordt geboren. Later kan ook blindheid ontstaan. De juniorkamer verwacht dat het eindbedrag rond de 35.000 euro wordt. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Schietvereniging De Vrijheid uit Bergen sloot het schietseizoen 2025-2026 af met een verrassende kampioensuitreiking. B-klasse schutter Marty Florijn pakte de titel met een indrukwekkende scoringspercentage van 75,790%.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's

0: Q-music.nl.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. En ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en er brak brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vastkwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, de Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. De brand in Weidenes ontstond even na 3 uur vannacht en rond 7 uur was hij onder controle. Het restaurant moet als verloren worden beschouwd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de brand en de aangetroffen leuzen. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño vanaf komend najaar. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. In Breskens wordt een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Zo'n 200 inwoners moeten daarvoor hun huis uit. De meeste mensen gaan gewoon naar hun werk of naar familie. Voor anderen is opvang geregeld. Waarschijnlijk mogen ze vanmiddag weer terug. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de Slag om de Schelde. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, dan ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Vanaf woensdag 27 mei, jongsleden, is de verborgen theetuin achter het wijksteunpunt Bergen weer geopend voor bezoekers. Tot en met september is iedereen iedere woensdagmiddag van harte welkom om te genieten van rust, natuur en gezelligheid in deze bijzondere groene plek.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdagdate. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van veel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Green Wheels breidt het aantal deelauto's in Alkmaar deze zomer uit. Op 14 locaties in de gemeente wordt een deelauto neergezet. Ook MyWheels wil in Alkmaar uitbreiden. De gemeente beoordeelt nu een ingediende lijst met voorkeurslocaties. Verder werkt de gemeente aan een pagina op eigen website met informatie over deelmobiliteit en op welke plekken deelauto's staan. De politie heeft een jongen uit Bergen aangehouden voor geweldplegingen tijdens bekerfinale van AZ. Het gaat om een jongen van 17 jaar. Tijdens de bekerfinale in Rotterdam gooiden meerdere supporters fakkels naar de aanwezige politie. Ook de 17-jarige Bergenaar gooide met een fakkel. De politie laat weten dat de verdachte in zijn woning in Bergen is gearresteerd. De politie sluit ook verdere aanhoudingen niet uit. Het maandelijks luchtalarm is in de regio Alkmaar niet te horen geweest. Telefoons werden wel gewaarschuwd, maar er waren geen sirenes. Het was wel de bedoeling dat de sirenes zouden afgaan. Het bericht om de sirenes in de regio in bedrijf te stellen is ook gewoon uitgestuurd. Hoe het kan dat de sirenes niet afgingen, wordt nog onderzocht. In de toekomst wil het Rijk de luchtalarm op de eerste maanden van de maand afschaffen. De gemeente Dijk en Waard houdt 26 miljoen euro over op de begroting van 2025. Dat is een financiële meevaller die goed nieuws is voor de nieuwe coalitie van Dijk en Waard. De gemeente zal het geld reserveren voor projecten in de toekomst. De meevaller is het gevolg van onder meer de verkoop van grond en vastgoed. Ook de bijdrage van de Rijksoverheid hebben geholpen. Dijk en Waard had ook in 2024 al een begrotingsoverschot. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De eerste twee zomerdrives van de Berger Bridgeclub zijn goed bezocht. Beide keren werden in twee lijnen gebridged, waarop iedereen op zijn of haar eigen niveau kon meespelen. Mensen die een keer willen meespelen kunnen zich opgeven door te mailen naar bergerbridgeclub@gmail.nl.

0: DT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088-1300-300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk

0: Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tweede Kamerlid Esma Lala verlaat de landelijke politiek en wordt wethouder onderwijs en jeugdzorg voor Pro in Amsterdam. Op sociale media noemt ze haar tijd in de Tweede Kamer bijzonder, intens en leerzaam. In Amsterdam wil ze terug naar plekken waar politieke keuzes direct zichtbaar zijn, zoals op scholen. Vorig jaar lekte uit dat Lala had gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Tilburg. Daarover ontstond commotie, omdat zij net op een prominente plek op de kieslijst van GroenLinks-PvdA stond, achter lijsttrekker Klaver. Ze had de partij niet op de hoogte gebracht van haar sollicitatie. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn 2 doden gevallen. Volgens de organisatie van het protest zijn de 2 doodgeschoten door de politie, maar die zegt van niets te weten. Amerika wil voorkomen dat ebola de VS bereikt. En daarom moeten Amerikanen die zijn blootgesteld aan het virus opgevangen worden in een quarantainecentrum op een militaire basis in Kenia. De demonstranten zijn bang om besmet te raken als patiënten in de buurt worden opgevangen. In Kenia zijn nog geen gevallen van ebola vastgesteld. Wel in buurland Oeganda en in Congo. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. Niemand raakte gewond. Ajax heeft een nieuwe trainer, de Spanjaard Michel. Dat meldde onder meer de Telegraaf en VI. Hij zou met de Amsterdamse club een akkoord hebben bereikt over een contract voor 2 jaar. Volgens de Telegraaf neemt Michel zijn eigen stafleden mee en wil Ajax ook nog een assistent aan die staf toevoegen. Michel was de afgelopen 5 seizoenen de trainer van Girona. Bij Ajax wordt hij de opvolger van interimtrainer Oscar Garcia. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer naar Amsterdam op de A4 staat in de file voor de Schiphol-tunnel, want die is dicht door een te hoge vrachtwagen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.
3: Dit is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
4: En allemaal mee eten.
3: Presentatie: Juriaan Kniezen.

There's a Lighthouse. Zij opende vandaag het programma bij 80 aan tafel. De zon is water halen. Maak het binnen maar lekker gezellig. Eet u smakelijk en kijk vooral niet naar buiten.

3 Dot Night. Mama told me not to come. Niet naar die rare feestjes met ecstasy en dat soort dingen. Vandaag heerlijke muziek uit de jaren 60 en 70. En hier is Steve Roland en de Family Dog.

weersverwachting voor de kust- en duinstreek. Het is vandaag een regenachtige dag met een maximumtemperatuur van 18 graden. Tijdens de regenbuien kan er ook onweer voorkomen en de wind is krachtig.

Zaanstreek. Muziek uit de Zaanstreek. Joris Beeker was dat met Over and Over. En ik hoorde het daarnet al in het sfeerbericht. Beetje wisselvallig. Sunshine and Rain als het ware.

Ellen Price. En dat was Sunshine and Rain, een beetje het weer van vandaag. Oh, even een mededeling voor de mensen die nog niet op de hoogte waren. De opstapplek van de bus, die is veranderd. En die is vlakbij de vuurtoren. Dus als u naar Alkmaar wilt, dan moet u niet bij het busstation zijn, maar bij de vuurtoren. Het is gewoon even dat u het weet.

0: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De Zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton de Alberda.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Green Wheels breidt het aantal deelauto's in Alkmaar deze zomer uit. Op 14 locaties in de gemeente wordt een deelauto neergezet. Ook MyWheels wil in Alkmaar uitbreiden. De gemeente beoordeelt nu een ingediende lijst met voorkeurslocaties. Verder werkt de gemeente aan een pagina op eigen website met informatie over deelmobiliteit en op welke plekken deelauto's staan. De politie heeft een jongen uit Bergen aangehouden voor geweldplegingen tijdens bekerfinale van AZ. Het gaat om een jongen van 17 jaar. Tijdens de bekerfinale in Rotterdam gooiden meerdere supporters fakkels naar de aanwezige politie. Ook de 17-jarige Bergenaar gooide met een fakkel. De politie laat weten dat de verdachte in zijn woning in Bergen is gearresteerd. De politie sluit ook verdere aanhoudingen niet uit. Een voetpad tussen Sint Pancras en de Vrome Meer is haalbaar. Dat laat het college van Dijk en Waard weten aan de raad. Het gaat om een pad langs de Kruissloot. Nu moeten voetgangers daar nog over de rijbaan lopen. De raad besloot eind 2025 al dat dat niet wenselijk was en stelde een voetpad voor. En dat kost 50.000 euro. Als de raad met dat bedrag instemt, kan het voetpad binnen 3 maanden worden aangelegd. Alkmaar moet een kenniscentrum voor kernenergie worden. Dat vindt het regioorgaan SIA, de gemeente, provincie en meerdere hogescholen. Het plan is om een onderwijs- en onderzoekscentrum op te zetten bij In Holland, vooral gericht op de medische sector. Radioactief materiaal kan onder meer worden gebruikt voor bestraling en opsporing van hart- en vaatziekten. De fractie van OPA ziet een kleine kernreactor in de gemeente Alkmaar ook wel zitten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
5: Dit is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
6: En allemaal mee eten.
5: Presentatie Juriaan Kniezen.

Cats and One Away Wins. Mega is geweest en het kwam voor op het album Cats Glow, ja. Continental Uptight Band. Please sing a song for us. Hit it.

Continental Uptight Band was dat. Please sing a song for us. En hier is Majority One. Dit plaatje is een klein beetje, laat ik zeggen, overgeproduceerd. Een beetje te veel effect hier aangebracht. Maar het is toch wel grappig. Majority One uit Engeland, Because I Love.

Majority One was dat met Because I Love. Heerlijke muziek uit de jaren 70. En dat alles tijdens uw lunchprogramma op uw eigen Radio 80. Hier is de Marmalade. Een rainbow.

vandaag, met een beetje regen en een beetje zonneschijn, is de kans groot dat je er eentje ziet, een regenboog. Er zijn ook veel bijgeloven over regenbogen, wist u dat? Kussen onder een regenboog, dat schijnt geluk te brengen, maar daarna wijzen? Nee, nooit doen, dat brengt ongeluk. Labissivre, it must be love.

Volgens de afdeling productie is hier ook een musical van geweest. Doe maar in ieder geval, en is dit alles. Frank Sinatra. Met album Strangers in the Night. The Summer Winds.

Frank Sinatra en de Summer Winds. En van de wind maar weer naar de zon. Hier is Polis met Dilalada.

Ja, hij kwam uit Griekenland, deze meneer. En hij heette Polis. Hij zong Dirlada, Dirlada. Een beetje een one-hit wonder, voor zover ik weet. Terug naar ons eigen landje. Met de makkers en mijn liefste Helena.

0: rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Staalbedrijf Tata Steel heeft het contract met de nieuwe directeur Donald Pols al na één dag beëindigd. Aanleiding is onderzoek van NRC, waaruit blijkt dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. Die streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC. Tata Steel zegt dat dat niet bij het bedrijf bekend was en gaat daarom niet verder met Pols. Rond zijn overgang naar Tata Steel was veel te doen, omdat hij jarenlang het boegbeeld van Milieudefensie was. In die functie was hij een van de grootste bestrijders van de milieuvervuiling van grote bedrijven. De Oekraïense president Zelensky heeft de VS opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed die oproep na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht. Daarbij vielen zeker 16 doden en meer dan 100 mensen raakten gewond. Zelensky zegt dat hij rekent op de steun van de partners na deze aanval. In Breskens is een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De bom wordt in een vrachtwagen afgevoerd en op een andere plek tot ontploffing gebracht. Vanwege de bom moesten zo'n 200 inwoners hun huis uit. Zij mogen pas terug als het weer veilig is. De vliegtuigbom werd in maart gevonden bij werkzaamheden in een straat. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de slag om de Schelde. Shorttrekker Itzhak De Laat heeft een punt achter zijn carrière gezet. De Laat haalde dit jaar goud met het aflossingsteam tijdens de Olympische Spelen. Dat was het grootste succes uit zijn loopbaan, al kwam hij zelf in de finale niet in actie. De 31-jarige De Laat won ook 3 keer aflossingsgoud op WK's. Individueel is zilver op de 1500 meter bij de WK van 2021 in Dordrecht zijn beste resultaat. Het weer, ook vanmiddag vallen in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden, elders is het koeler. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A9 van Diemen naar Alkmaar voor Amstelveen Stadshart. Door rommel op de weg zijn er 2 rijstroken dicht en de vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
6: Dit is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
7: En allemaal mee eten.
6: Presentatie Juriaan Kniezen.

de Beatles mogen aansluiten in die lange rij van mensen van wie de muziek gebruikt is voor jingles en commercials. Deze zit een heel klein stukje, maar ook maar een heel klein snippertje aan het einde van een commercial. Maar inderdaad, met de woorden Don't Let Me Down en zo heet hij ook. Dit is Lindsay De Paul.

nooit een bal begrepen. Ik bedoel, kus me, daar kan ik me iets bij voorstellen. Streel me, kan ik ook iets bij voorstellen. Maar wat is nou sugar me? Word je dan met suiker bestrooid of wat dan ook? Geen idee. In ieder geval, jaren 70, Lindsay de Paul was dat. Peter Noon, dat is wel duidelijke taal. Meet me on the corner down at Joe's Café.

Beaternoon, Meet Me on the Corner, down at Joe's Café. En ja, helaas, u weet het wel, in memoriam Alex Harvey, maar het is zo'n heerlijk plaatje. To Make My Life Beautiful.

ik hoorde daarnet dat de nabestaanden van jullie eens toch een claim willen leggen voor het copyright, hoor, op deze tekst. Nee, hij is flauwekul. Ik ga even swingen. Jim Gilstrap en Swing Your Daddy.

Jim Gilstrap en Swing Your Daddy. En wij gaan op naar het regio nieuws. Roy Woods en Wizard, See My Baby Jive.

0: ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die dat nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: is het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Maandagavond heeft een ernstig steekincident plaatsgevonden bij een pand op het bedrijventerrein Zandhorst in Herugowaard. Er vielen 1 dode en 2 zwaar gewonden. De politie ging met getrokken vuurwapens het gebouw binnen, omdat niet bekend was of er meer mensen waren. Ook het arrestatieteam, politiehonden en een helikopter zijn ingezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie was in de ochtend nog steeds bij het pand voor onderzoek. In Alkmaar bestaat twijfel over de haalbaarheid van de Bestevaarbrug. Deze nieuwe brug over het Noord-Hollands Kanaal is onderdeel van het coalitieakkoord. Toch liep eerder gesprek met ondernemers over het uitkopen van ondernemersstuk. Uitkoop is nodig om de aanlandingen van de brug te realiseren. Volgens de ondernemers is het niet waarschijnlijk dat de brug er komt. De gemeente Alkmaar beoordeelt de plannen voor de brug als realistisch. Er komt mogelijk toch woningbouw in de Weidse polders bij Bergen. De gemeenteraad van Bergen heeft een besluitvorming over uitgesteld. De meerderheid wil namelijk eerst bekijken of er alsnog mogelijkheden zijn voor woningbouw in het gebied. De polders liggen tussen Bergen, Egmond aan de Hoef en Alkmaar. De gemeente en de provincie besluiten samen over de toekomst van dit gebied. Het landschap is er nu nog open en zou beschermd worden. Een tandemfietstocht van de juniorkamer Alkmaar heeft zeker 33.000 euro opgeleverd voor goede doelen. Zondag reden 30 koppels een rit van 80 kilometer om geld in te zamelen voor de voedselbank en onderzoek naar het syndroom van Usher. Dit is een zeldzame aandoening waarbij een baby al doof of slechthorend wordt geboren. Later kan ook blindheid ontstaan. De juniorkamer verwacht dat het eindbedrag rond de 35.000 euro wordt. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Dit is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
5: En allemaal mee eten.
4: Presentatie Juriaan Kniezen.
6: Terug in de tijd met deze radio.

Carl Wayne. Way back in the 50s. Ja, toen ben ik geboren in de jaren 50. Ik kan er ook niks aan doen. In Amsterdam-Noord nog wel, nou, dan weet je het wel. Dat is Barry Blue. Dancing on a Saturday Night.

toen waren ze daar, hè? Toen waren ze daar. Ja, want die draaischijf, die was er vanaf gegaan. En de knopjes kwamen op de telefoons, weet u dat nog? En toen we erop drukten, ontdekten we ook nog dat ze muziek maakten.

begonnen met die prachtige telefoon die ook muziek kon maken. Dansje maken. Tina Charles. You set my heart on fire.

0: Gypsy Woman. Ja, de Stampeders, zij hadden het lef om Ray Charles na te zingen. Nou, dan moet je van goede huizen komen, hoor. Wil je een cover maken die dan een hit wordt? Maar zij hadden een troefkaart, want Wolfman Jack deed namelijk mee.
1: Hello!
2: Is that you?
1: Who's it?
2: Oh, Cornelius!
1: Cornelius!
2: Listen!
1: Bye-bye.
2: Listen!
1: Yeah, man, what's up?
2: I'm in trouble.
1: Yeah.
2: I'm guilty.

0: goed.
1: Ja, een beetje decadent plaatje, maar wel aardig. Michael Nesmith, I travel to Rio. En ik ga op de bus stappen, want dit programma zit er weer op. Tot aanstaande donderdag bij de Flashback Show.

0: rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. TopRooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. TopRooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in deze zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Na 1 dag moet de nieuwe directeur van Tata Steel alweer weg. Het staalbedrijf beëindigt het contract van Donald Pols omdat hij leider is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging. Dat blijkt uit onderzoek van NRC, maar het was niet bekend bij Tata Steel. Deze studentenbeweging streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC in Zuid-Afrika. De Oekraïense president Zelensky heeft Amerika opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed dat na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht, waarbij zeker 18 doden vielen. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Vliegveld Brussels Airport heeft dat gezegd tegen Belgische media. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Door een spontane staking vannacht lag het vliegverkeer op de Belgische luchthavens al urenlang stil. Nu hebben de verkeersleiders aangekondigd dat ze rond deze tijd opnieuw het werk neerleggen tot 9 uur vanavond. Het weer. Ook vanmiddag vallen er in het hele land buien. Soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden. Elders is het koeler. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. En dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Nog tot en met 7 juni is in Galerie Klein Zwitserland werk te zien van Anna Mes. Ze overleed in 2025 op 90-jarige leeftijd. Ze woonde en werkte in Alkmaar en vond haar laatste rustplaats op het kerkhof van Schorrel naast het graf van haar ouders.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB.
5: Korte file in Noord-Holland in de staat op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade 5 minuten vertraging.
4: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Green Wheels breidt het aantal deelauto's in Alkmaar deze zomer uit. Op 14 locaties in de gemeente wordt een deelauto neergezet. Ook MyWheels wil in Alkmaar uitbreiden. De gemeente beoordeelt nu een ingediende lijst met voorkeurslocaties. Verder werkt de gemeente aan een pagina op eigen website met informatie over deelmobiliteit en op welke plekken deelauto's staan. De politie heeft een jongen uit Bergen aangehouden voor geweldplegingen tijdens bekerfinale van AZ. Het gaat om een jongen van 17 jaar. Tijdens de bekerfinale in Rotterdam gooiden meerdere supporters fakkels naar de aanwezige politie. Ook de 17-jarige Bergenaar gooide met een fakkel. De politie laat weten dat de verdachte in zijn woning in Bergen is gearresteerd. De politie sluit ook verdere aanhoudingen niet uit. Het maandelijks luchtalarm is in de regio Alkmaar niet te horen geweest. Telefoons werden wel gewaarschuwd, maar er waren geen sirenes. Het was wel de bedoeling dat de sirenes zouden afgaan. Het bericht om de sirenes in de regio in bedrijf te stellen is ook gewoon uitgestuurd. Hoe het kan dat de sirenes niet afgingen, wordt nog onderzocht. In de toekomst wil het Rijk de luchtalarm op de eerste maanden van de maand afschaffen. De gemeente Dijk en Waard houdt 26 miljoen euro over op de begroting van 2025. Dat is een financiële meevaller die goed nieuws is voor de nieuwe coalitie van Dijk en Waard. De gemeente zal het geld reserveren voor projecten in de toekomst. De meevaller is het gevolg van onder meer de verkoop van grond en vastgoed. Ook de bijdrage van de Rijksoverheid hebben geholpen. Dijk en Waard had ook in 2024 al een begrotingsoverschot. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld. New truck.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De bezoekers kunnen op zaterdag 6 juni in de kapel van de klooster de Carmel de kunstwerken bekijken die een week later geveild worden tijdens de Hoever Kunstveiling. De kapel is normaal niet vrij toegankelijk.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer.

0: 88 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen die honderden jeugdvoetballers filmde in kleedkamers moet 5 jaar de cel in. De man die ook docent was is daarnaast veroordeeld voor het seksueel misbruiken van een oud leerling. Volgens de rechtbank heeft de man zijn functie ernstig misbruikt. Hij maakte 15 jaar lang stiekem foto's en video's van ruim 500 jongens van 10 tot 14 jaar. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. De man uit Vlissingen heeft alles bekend en zegt dat hij de beelden nooit heeft verspreid. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Het vliegverkeer van en naar België ligt waarschijnlijk stil tot 9 uur vanavond. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in de zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Nederlandse voetbalfans die voor het WK voetbal naar de VS reizen moeten rekening houden met extra reistijd. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Den Haag. Op Amerikaanse vliegvelden wordt grote drukte verwacht, vooral bij de douane. De ambassade adviseert reizigers om alle papieren op orde te hebben. Internationale hulporganisaties waarschuwen dat fans mogelijk ook tegengehouden kunnen worden vanwege uitspraken op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. Het WK in de VS, Canada en Mexico begint volgende week donderdag. Het weer, er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Morgen begint opnieuw regenachtig, later droog en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: In buitencentrum Schorrelse Duinen verzorgt Ellen Scholten van kindertheater Belletje Sterk regelmatig leuke voorstellingen voor kinderen. De verhalen sluiten aan bij de seizoenen en de natuur in Schorrel. De aankomende voorstelling is zondag 7 juni van 11 uur 's morgens tot 12:15.

0: Waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
3: Houd de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
2: Wij in ieder geval wel.
4: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
2: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
5: Zullen we gaan bedbetonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
2: Het stratenspel.
5: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
2: En Cabaret voor 9.
6: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
2: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
4: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
2: De info en hitkick. Best wakker.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is het al vroeg druk aan het worden op de weg. Er staan een aantal korte dagelijkse files. En dat heeft ongetwijfeld ook te maken met het regenachtige weer. Wat opvalt is de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Roelevarensveen 10 minuten vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar. Voor knooppunt Rottepolderplein 5 minuten oponthoud. De A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Kooimeer. Knooppunt Kooimeer bijna 10 minuten vertraging. En tenslotte valt ook nog op de A10 Koenplein richting Amstel. Voor Amsterdam Buitenveld het 7 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In de regio Alkmaar worden veel minder fietsen gestolen dan vorig jaar. Van Dijkenwaard tot en met Uitgeest zijn tot en met april bijna 470 fietsdiefstallen geregistreerd. Een kwart minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral in de gemeente Alkmaar zijn minder fietsen gestolen, maar de relatief grootste daling werd genoteerd in Heiloo. In Castricum en Uitgeest zijn slechts enkele fietsdiefstallen minder gemeld. Terwijl het kind- en ouderenzorgcentrum in Noord-Schouwoude gebouwd wordt, is er nog geen geld voor een groenere buitenruimte. De wens van eigenaren IKC Waterrijk en zorgorganisatie Horizon is om een paar ton te spenderen aan groen, speeltoestellen en bankjes. Ze overwegen een vriendenstichting op te zetten om geld en spullen in te zamelen. Er staat alvast een sport- en beweegmarkt ingepland waarmee geld ingezameld kan worden. De politie heeft een jongen uit Bergen aangehouden voor geweldplegingen tijdens bekerfinale van AZ. Het gaat om een jongen van 17 jaar. Tijdens de bekerfinale in Rotterdam gooiden meerdere supporters fakkels naar de aanwezige politie. Ook de 17-jarige Bergenaar gooide met een fakkel. De politie laat weten dat de verdachte in zijn woning in Bergen is gearresteerd. De politie sluit ook verdere aanhoudingen niet uit. Het maandelijks luchtalarm is in de regio Alkmaar niet te horen geweest. Telefoons werden wel gewaarschuwd, maar er waren geen sirenes. Het was wel de bedoeling dat de sirenes zouden afgaan. Het bericht om de sirenes in de regio in bedrijf te stellen is ook gewoon uitgestuurd. Hoe het kan dat de sirenes niet afgingen, wordt nog onderzocht. In de toekomst wil het Rijk de luchtalarm op de eerste maanden van de maand afschaffen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Een groeiende groep inwoners uit Schorrel en Groet spreekt zich uit voor de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Schorrel. Via een online platform vragen zij aandacht voor een gastvrije en open houding richting de jongeren.

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: 88 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na één dag ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen de ANC van Nelson Mandela. Pols zegt erover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. In Oeganda zijn 6 nieuwe ebola-besmettingen vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Gezondheid bevestigd. Daarmee komt het aantal op 15 besmettingen. In buurland Congo is het aantal bevestigde ebola-besmettingen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie opgelopen tot 321. Ruim 100 mensen worden nog onderzocht op het virus. Oeganda sloot de grens met Congo afgelopen week vanwege de opgelopen besmettingen daar. De WHO is tegen het sluiten van de grenzen, omdat mensen dan naar andere landen proberen te gaan via bijvoorbeeld rivieren, zonder dat ze getest zijn. Een voetbaltrainer uit Vlissingen moet 5 jaar de cel in omdat hij jarenlang honderden voetballertjes filmde in kleedkamers. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. Hij kon zo'n 15 jaar zijn gang gaan. De man, die ook docent is, is daarnaast veroordeeld voor het misbruiken van een oud-leerling. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velzen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het weer, felle buien trekken over het land met hagel en onweer. Het is 19 tot 23 graden. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is het al vroeg druk aan het worden op de weg. Er staan een aantal korte dagelijkse files en dat heeft ongetwijfeld ook te maken met het regenachtige weer. Wat opvalt is de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Roelevarensveen 10 minuten vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar voor knooppunt Rotterpolderplein 5 minuten oponthoud. De A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Kooimeer, knooppunt Kooimeer bijna 10 minuten vertraging. En tenslotte valt ook nog op de A10 Koenplein richting Amstel voor Amsterdam Buitenveld dat 7 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en op

Dinsdagmiddag, 2 juni van het jaar 2026. De Good Afternoon Show op deze regenachtige dinsdagmiddag. En je hoorde Madonna en Gambler. We namen je mee terug naar de jaren 80. We zijn tot 6 uur bij je om jouw dag prettig af te sluiten. Of tevens ook jouw werkdag uiteraard natuurlijk. Wie weet wat je allemaal weer gedaan hebt vandaag. Ga gewoon lekker genieten. Schenk jezelf even een kopje koffie in. Geniet van de mooie plaatjes die voorbij komen. En de rest verzorgen wij vanzelf. Zoals deze van Olivia Dean. It is so easy to fall in love.

0: Lekker wegzwijmen met Olivia Dean. So easy to fall in love. We gaan er eentje doen. Oude wets vanaf nieuw, vanaf een LP. Hier is de Future World Orchestra. Oh, ik ga helemaal over mijn dingen heen. De Future World Orchestra. Hier is Desire.
1: Tijd voor een nummertje vanaf vinyl op Radio 80 in de Good Afternoon Show.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Zwembad De Beek staat van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni opnieuw in het teken van de zwemvierdaagse. Vier avonden zwemmen, deelnemers ruimen hun afstand met onderweg extra aandacht voor gezelligheid, ontmoeting en plezier in het water.

Family of the Year scoorde maar één hit. En dat was een jaartje of 10 geleden met deze Hero. Daarna hebben we niks meer van de beste mensen gehoord. Maar wat een mooie plaat. Ik denk, ik pak hem er weer eens bij. Kunnen we goed gebruiken op deze dinsdagmiddag. Bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek in de Good Afternoon Show. Geldt ook voor de volgende. Een feel good plaat van Etta James van jaren geleden. Hier is I Just Gotta Make Love To You op Radio 80.

is Ria. Ja, hij heeft meer hits geschreven hoor dan Driving Home for Christmas. Dit was er eentje van Fool If You Think It's Over. Om bijna 6 minuten voor 4:30 in de Good Afternoon Show. Op deze donkere, regenachtige dinsdagmiddag. En wij gaan je humeur een beetje opvrolijken. Met leuke plaatjes, zoals deze van Irene Cara. Ze mocht de titelsong verzorgen voor de hitserie Fame.

0: Show.
1: Tot zo.
0: Na de break en headlines.
2: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met de schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
3: Radio 80 Hit Dossier.

0: werkdag van 2 tot 4. Non-stop. Radio 80 Hit Dossier.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast vooral veel dagelijkse files in Noord-Holland, de meeste vertraging nu op de A4. Om te beginnen Amsterdam richting Den Haag. Voor Roelofaar aan Sveen zo'n 10 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. En de A9 valt op Amstelveen-Alkmaar. Voor knoop het Kooimeer 20 minuten op elkaar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In de regio Alkmaar worden veel minder fietsen gestolen dan vorig jaar. Van Dijkenwaard tot en met Uitgees zijn tot en met april bijna 470 fietsdiefstallen geregistreerd. Een kwart minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral in de gemeente Alkmaar zijn minder fietsen gestolen, maar de relatief grootste daling werd genoteerd in Heiloo. In Castricum en Uitgees zijn slechts enkele fietsdiefstallen minder gemeld. Op het strand van Egmond aan Zee wordt hard gewerkt om de gevolgen van de huisjesbrand weg te werken. Vrijdagavond gingen zeker 2 huisjes verloren, nadat vermoedelijk in een keuken brand ontstond. Het meest vervuilde zand is inmiddels vervangen, de waterleiding is gecontroleerd en er worden reparaties gedaan. Het bestuur is vol lof over de saamhorigheid. Gedupeerde gezinnen krijgen veel hulp van andere leden van de kampeervereniging. In Alkmaar bestaat twijfel over de haalbaarheid van de Bestevaarbrug. Deze nieuwe brug over het Noord-Hollands Kanaal is onderdeel van het coalitieakkoord. Toch liep eerder gesprek met ondernemers over het uitkopen van ondernemersstuk. Uitkoop is nodig om de aanlandingen van de brug te realiseren. Volgens de ondernemers is het niet waarschijnlijk dat de brug er komt. De gemeente Alkmaar beoordeelt de plannen voor de brug als realistisch. Maandagavond heeft een ernstig steekincident plaatsgevonden bij een pand op het bedrijventerrein Zandhorst in Herugewaard. Er vielen 1 dode en 2 zwaar gewonden. De politie ging met getrokken vuurwapens het gebouw binnen, omdat niet bekend was of er meer mensen waren. Ook het arrestatieteam, politiehonden en een helikopter zijn ingezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie was in de ochtend nog steeds bij het pand voor onderzoek. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

lekker zelfrespecterende Nederlandse artiest. Heeft wel een keer met Donnie opgetreden, lijkt wel. Je hoorde Yves Berendsen en Donnie en Nachtenlang. Dat allemaal in de Good Afternoon Show op deze dinsdagmiddag bij Radio 80 voor de kust en Duinstreek. We gaan even wegzwijmelen met Ricky Martin samen met Maya. Hier is The Private Emotions.

Janet Jackson, de jongste teller van de Jackson Family, hoor de Escapade. En bijna 16:45 in de Good Afternoon Show bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. We zijn tot 6 uur bij je om jouw dag prettig af te sluiten. Lachje van de volgende, hier zijn de Sugar Babes en Ugly. Blijf lekker luisteren, tot aan 6 uur.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De Egmondse Lynn Broekstra schittert begin juni in de hoofdrol van Ariel in de hitmusical Footloose. Opgevoerd door musicaltheatergroep De Hanswijkers in Theater De Beun in Heilo. Samen met dorpsgenoten Maatje Visser, Rick Bras, B. Jenna Veld en Lisa Verhoogd staat zij op 4, 5 en 6 juni op het podium in deze energieke productie.

Jaren geleden wisten ze het al. Het is de waarheid als een koe. Music is the doctor, the Doobie Brothers. Hier in de Good Afternoon Show om 8 minuten voor 5 bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. We zijn tot 6 uur bij je om je oren te verwennen met alleen maar...

0: DT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088-1300-300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
3: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen in Nederland. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het afvangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er nog niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Volgens het Parool zou het geld zijn witgewassen voor criminelen die bekend zijn in de regio Amsterdam. De arrestaties waren 2 weken geleden. Sindsdien zitten de 6 mannen vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na 1 dag al ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen het ANC van Nelson Mandela. Pols zegt daarover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. Anna van der Breggen heeft in de Giro d'Italia de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Ze was ruim een minuut sneller dan de nummers 2 en 3, Marlen Reusser en Demi Vollering. Van der Breggen start morgen in de roze leiderstrui. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden in de kustgebieden tot 23 in het midden en oosten. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt in Noord-Holland druk. Drukker dan gebruikelijk kunnen we wel zeggen, maar dat heeft ook wat te maken met het slechte weer. De meeste vertragingen op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor knooppunt Muiderberg is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht. Er staat 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A4 Den Haag Amsterdam. Daar staat een te hoge vrachtwagen bij de Schiphol-tunnel. Op dit moment 10 minuten extra reistijd. En de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Akersloot. 10 kilometer file rijden met 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Good afternoon met

En leef nu, het kan je altijd een feestje als Jan in de studio voorbij is geweest, zullen we het allemaal zeggen. Het is bijna 13 minuten over 5 in de Good Afternoon Show bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Op deze druilerige dinsdagmiddag, vandaar die vrolijke plaatjes om jouw humeur een beetje op te vijzelen. Zoals deze van Ann Lee. Hij komt uit de jaren 90, was een one-hit wonder. It is two times.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De jaarlijkse herdenking van Kamp Schorrel komt er weer aan. Deze editie is donderdag 11 juni om 2 uur 's middags en vindt plaats bij het monument bij buitencentrum Schorrelse Duinen aan de Oorsprongweg.

The Stamford Ears en Hit the Road Jack deden ze samen met Wolfman Jack, een bekende DJ uit de jaren 70. En over de jaren 70 gesproken, deze is van de Bee Gees en Spirits Have a Flow. Kwam niet verder dan de tipraden, maar hij is zo gaaf. Ga er even voor zitten en geniet ervan.

zijn. Turfy Gang en de Bankzitters. En waarom moet ze nou een DJ zijn? Nou, wat is daar mis mee, zou ik zo zeggen. Het is 5:53 in de Good Afternoon Show deze druilerige dinsdagmiddag. We gaan luisteren naar Marco Borsato. Hier is Afscheid nemen bestaat niet. En dat is zeker niet waar, want we zijn na de break weer terug.

0: Tot zo na de break en headlines.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
4: Huh?
3: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is het een stuk drukker dan gebruikelijk, maar het zijn veel dagelijkse files en een paar opvallende door ongeluk. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muidenberg staat zo'n 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. Er gebeurde een ongeluk, maar de weg is hier gelukkig wel weer vrij. A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Akersloot 20 minuten oponthoud. Dat heeft te maken met de werkzaamheden daar. En tenslotte de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn. Voor Nieuwveen 4 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Op de middenweg in Rugewaard is maandag een voetganger ernstig gewond geraakt. De man stak over bij Grand Café De Heren en is toen aangereden door een automobilist. Er is bij het Grand Café geen zebrapad. Omstanders ontfermden zich over het slachtoffer en belden 112. De man kon van de weg afkomen, maar is later wel door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. Wat er nou precies gebeurd is, is nog niet helemaal duidelijk. Terwijl het kind- en ouderenzorgcentrum in Noordschouwoude gebouwd wordt, is er nog geen geld voor een groenere buitenruimte. De wens van eigenaren IKC Waterrijk en zorgorganisatie Horizon is om een paar ton te spenderen aan groen, speeltoestellen en bankjes. Ze overwegen een vriendenstichting op te zetten om geld en spullen in te zamelen. Er staat alvast een sport- en beweegmarkt ingepland waarmee geld ingezameld kan worden. Er komt mogelijk toch woningbouw in de Weidse polders bij Bergen. De gemeenteraad van Bergen heeft een besluitvorming over uitgesteld. De meerderheid wil namelijk eerst bekijken of er alsnog mogelijkheden zijn voor woningbouw in het gebied. De polders liggen tussen Bergen, Egmond aan de Hoef en Alkmaar. De gemeente en de provincie besluiten samen over de toekomst van dit gebied. Het landschap is er nu nog open en zou beschermd worden. Green Wheels breidt het aantal deelauto's in Alkmaar deze zomer uit. Op 14 locaties in de gemeente wordt een deelauto neergezet. Ook MyWheels wil in Alkmaar uitbreiden. De gemeente beoordeelt nu een ingediende lijst met voorkeurslocaties. Verder werkt de gemeente aan een pagina op eigen website met informatie over deelmobiliteit en op welke plekken deelauto's staan. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

van het album Rio, Duran Duran and the Ordinary World. Hier bij Radio 80 om 8 minuten over half 6 in de Good Afternoon Show. Terwijl ik hier gezellig met mijn kleindochter op schoot zit, het programma te doen hier. Hè? Leuk hè, dat je hier bent. Ja, ze praat nog niet zo hoor, komt vanzelf wel goed. We gaan luisteren naar Fergie, hier is Burger.

openen we de natuurbegraafplaats Bergen. Een kleine natuurbegraafplaats op bestaande begraafplaats aan de Kerkendijk in Bergen. Hier kunnen overledenen worden begraven in een natuurlijk bloemenveld. De natuurbegraafplaats biedt ruimte voor 180 graven.

0: velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Volgens het horecaconcern Hospex zijn zeker 100 hotels en hun gasten de dupe. Gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Het datalek zit vermoedelijk in een gezamenlijk systeem waar hotels gebruik van maken, zoals bij boekingen. Hospex zegt dat er dagelijks tientallen phishingberichten worden verstuurd met betaalverzoeken. Het bedrijf adviseert klanten hun reservering goed te controleren. De politie heeft twee verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velsen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De steekpartij was gisteravond rond 19:30 op een bedrijventerrein in Heer Hugo Waard. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Vannacht droger met opklaringen. Morgen dan opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog altijd ruim 100 kilometer file in Noord-Holland. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor knooppunt Muidenberg is een ongeluk gebeurd. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd een kwartier. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Kooimeer 16 kilometer. Dat is bij de werkzaamheden en dat kost je 20 minuten. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Bij Amstelveen Stadshart is net een ongeluk gebeurd. De vertraging is een kwartier. Er staat daar 3 kilometer file. En het is opvallend druk op de N201. Uit Horen richting Hilversum, tussen Wilnis en Loenen, bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam de Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorde en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
3: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
2: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: www.bbt.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam de Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
3: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
2: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Het is weer dinsdagavond. Tijd voor 2 uur lang de allerlekkerste muziek en het regionieuws. Bart Verhulst in de wereld die Verhulst heet.

De Boss, Bruce Springsteen. Op deze dinsdagavond in de wereld die verhulst heeft bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. We zijn tot 10 uur bij je om je oren te verwennen met alleen maar leuke plaatjes. Wat dacht je van de volgende? Hier is Shakira samen met Buna Boy en Die Die. Inderdaad, de titelsong voor het WK. Dat aankomende volgende week gaat beginnen uiteraard. Voor de voetballiefhebbers, hè?

Ilse de Lange, I'm Not So Tough. In de wereld die verholst heet op jouw dinsdagavond bij Radio 80. We gaan nu naar luisteren naar de familie De Kors. Twee zusjes en een broer. Hier zijn ze met Breathless. Hello.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De eerste twee zomerdrives van de Berger Bridge Club zijn goed bezocht. Beide keren werden in twee lijnen gebridged, waarop iedereen op zijn of haar eigen niveau kon meespelen. Mensen die een keer willen meespelen kunnen zich opgeven door te mailen naar bergerbridgeclub@gmail.nl.

dromen er allemaal stiekem van een perfect world. Maar dat is er bij lange na niet. Maan schreef deze speciaal voor je op deze dinsdagavond. Bij Radio 80 voor de kust en Duinstreek in de wereld die voor ons steekt. We dalen af naar Zweden. Gaan we doen met Ace of Base. Hier zijn ze met The Sign.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Het OM eist 3 jaar cel tegen een 20-jarige man uit Spanbroek voor zijn rol bij de explosie en grote brand in een appartementencomplex aan de Titanialaan in Herugowaard. Dat gebeurde in april vorig jaar. Volgens justitie maakte de Spanbroeker een vuurwerkbom en ontstak hij die zelf in een van de woningen. De verdachte ontkent dat. Door de brand raakten woningen zwaar beschadigd en moesten bewoners hun huis verlaten. In de regio Alkmaar worden veel minder fietsen gestolen dan vorig jaar. Van Dijkenwaard tot en met Uitgeest zijn tot en met april bijna 470 fietsdiefstallen geregistreerd. Een kwart minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral in de gemeente Alkmaar zijn minder fietsen gestolen, maar de relatief grootste daling werd genoteerd in Heiloo. In Castricum en Uitgeest zijn slechts enkele fietsdiefstallen minder gemeld. Op de middenweg in Herugowaard is maandag een voetganger ernstig gewond geraakt. De man stak over bij Grand Café De Heren en is toen aangereden door een automobilist. Er is bij het Grand Café geen zebrapad. Omstanders ontfermden zich over het slachtoffer en belden 112. De man kon van de weg afkomen, maar is later wel door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. Wat er nou precies gebeurd is, is nog niet helemaal duidelijk. Greenwheels breidt het aantal deelauto's in Alkmaar deze zomer uit. Op 14 locaties in de gemeente wordt een deelauto neergezet. Ook MyWheels wil in Alkmaar uitbreiden. De gemeente beoordeelt nu een ingediende lijst met voorkeurslocaties. Verder werkt de gemeente aan een pagina op eigen website met informatie over deelmobiliteit en op welke plekken deelauto's staan. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Een Nederlands beentje, ja, de naam doet zichzelf eer aan. Jorde de Dutch scoorde één hitje in Nederland, maar wat voor eentje. This is Welfare. In de wereld die verhulst heet op jouw dinsdagavond. En over Nederlandse artiesten gesproken, hier is Guus Meeuwis en Jij bent de liefde.

Justin Bieber, dit is samen met Quavo en Interfantations hier in de wereld die voor ons deed bij Radio 80. Nu met Chris Isaac en lekkere gouden ouwe, hier is Blue Hotel.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Gitarist Leo Maubach en zangeres Marjolein de Vugts treden op 6 juni op tijdens een huiskamerconcert aan de Duinweg in Bergen. Het duo speelt een avondvullend programma rond het thema liefde.

Thomas Blue. Dit is samen met Malief. Dat resulteert in deze plaat. Edge of Desire in de wereld die voor ons deed. Op jouw dinsdagavond bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Laat ons opmaken voor het nieuws van 9 uur. We zijn zo weer terug met deel 2. Laat je radio lekker aanstaan, hè? Want hier komen die leuke plaatjes voorbij. Zoals deze van de 98 Degrees samen met Stevie Wonder. Dit is True to Your Heart.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam de Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Hij wordt verdacht van het witwassen van grote bedragen aan geld, goud en horloges. Volgens de OM zijn dat opbrengsten van grootschalige internationale drugshandel. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden waarop te zien is hoe een jongen van 18 met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken, maar werd door agenten behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Premier Starmer noemt de beelden vreselijk.
3: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
2: Er wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De organisatie van het jaarlijkse Witte Huis Correspondents Dinner heeft een nieuwe datum bekendgemaakt, 24 juli. Eind april werd het evenement met duizenden gasten afgebroken toen een gewapende man probeerde schietend door de beveiliging te breken. Het evenement wordt volgende maand kleiner, met meer beveiliging. Trump heeft gezegd dat hij er ook weer bij is. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer, eerst nog onweersbuien, vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
5: RTV 80.

Mary Switchblade. We brachten één singeltje uit in de jaren 80. En we waren hem alweer een beetje vergeten. Jordan Sins Yesterday, maar hij is zo leuk. Hier is K3. Ja, die hebben ook weer een single uitgebracht samen met Donnie. Hier is Schaduw.

lekkere zomerse plaat. Alhoewel het er buiten niet naar uitziet. Je hoorde Alexia met Oelalala. In de wereld die verhulst heet op jouw dinsdagavond. Nu met een heerlijke gouden ouwe van Hoobastank and The Reason.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Vanaf woensdag 27 mei, jongsleden, is de verborgen theetuin achter het wijksteunpunt Bergen weer geopend voor bezoekers. Tot en met september is iedereen iedere woensdagmiddag van harte welkom om te genieten van rust, natuur en gezelligheid in deze bijzondere groene plek.

kusje in de lucht, Jason Derulo. En dat was hem helemaal. We gaan nu luisteren naar Genesis. Een fijne gouden ouwe in de wereld die verroest heet. Hier is Tell Me Why.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shot of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Castricum verwacht voor volgend jaar voorlopig een tekort van 2,3 miljoen. Dat blijkt uit de nieuwe kadernota. Eerder ging het college nog uit van positieve cijfers voor 2026. Volgens het college komt het tekort door nieuwe financiële tegenvallers en eerder genomen besluiten. De gemeente moet nu bezuinigen. Het tekort legt bovendien extra druk op de onderhandelingen tussen VVD, Lokaal Vitaal en D66... die een nieuwe coalitie proberen te vormen. In de regio Alkmaar worden veel minder fietsen gestolen dan vorig jaar. Van Dijkenwaard tot en met Uitgeest zijn tot en met april bijna 470 fietsdiefstallen geregistreerd. Een kwart minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral in de gemeente Alkmaar zijn minder fietsen gestolen, maar de relatief grootste daling werd genoteerd in Heiloo. In Castricum en Uitgeest zijn slechts enkele fietsdiefstallen minder gemeld. Terwijl het kind- en ouderenzorgcentrum in Noord-Schouwoude gebouwd wordt, is er nog geen geld voor een groenere buitenruimte. De wens van eigenaren IKC Waterrijk en zorgorganisatie Horizon is om een paar ton te spenderen aan groen, speeltoestellen en bankjes. Ze overwegen een vriendenstichting op te zetten om geld en spullen in te zamelen. Er staat alvast een sport- en beweegmarkt ingepland waarmee geld ingezameld kan worden. In Alkmaar bestaat twijfel over de haalbaarheid van de Bestevaarbrug. Deze nieuwe brug over het Noord-Hollands Kanaal is onderdeel van het coalitieakkoord. Toch liep eerder gesprek met ondernemers over het uitkopen van ondernemers stuk. Uitkoop is nodig om de aanlandingen van de brug te realiseren. Volgens de ondernemers is het niet waarschijnlijk dat de brug er komt. De gemeente Alkmaar beoordeelt de plannen voor de brug als realistisch. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Shane God en Get Out of My Head hier bij Radio 80 voor de kust en duimstreek in de wereld die voor ons deed. We dalen af naar de jaren 80, begin jaren 80. Hier is Status Quo en Rock'n'Roll.

Martin Garrix samen met Ed Sheeran. En repeat it. Dat was hem weer. De wereld die voor ons deed op jouw dinsdagavond 2 juni van het jaar 2026. Maar zometeen slaap lekker. Morgen gezond weer op. En maak nog wat van je avond. Hier zijn de Google.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen of transgenders te veranderen. Voor aanvang van het debat in de Eerste Kamer bood belangenorganisatie COC Nederland namens 8000 mensen een petitie aan.
4: Het is echt vreselijk als je dit overkomt. Het gaat over wie je bent. En dat wordt jarenlang geprobeerd dat weg te maken. En daar krijgen mensen depressies van, trauma's van.
3: Op overtreding komt een forse boete en 2 jaar cel te staan. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden. Daarop is te zien hoe een 18-jarige student met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken. Maar door agenten werd hij behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Volgens de politie werd pas na 3 minuten duidelijk hoe ernstig Nowaks toestand was. De politie van Hampshire heeft excuses aangeboden. Ook wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De moordenaar is veroordeeld tot levenslang. Turkije heeft de oudere broer van drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd aan Nederland. Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. Harry L. van 50 wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken. Zijn broer Jos zit voor zover bekend nog altijd in Sierra Leone. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona en hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam. Hij zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer. Vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Schietvereniging De Vrijheid uit Bergen sloot het schietseizoen 2025-2026 af met een verrassende kampioensuitreiking. B-klasse schutter Marty Florijn pakte de titel met een indrukwekkende scoringspercentage van 75,790%.

0: Aquarologe uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Castricum verwacht voor volgend jaar voorlopig een tekort van 2,3 miljoen. Dat blijkt uit de nieuwe kadernota. Eerder ging het college nog uit van positieve cijfers voor 2026. Volgens het college komt het tekort door nieuwe financiële tegenvallers en eerder genomen besluiten. De gemeente moet nu bezuinigen. Het tekort legt bovendien extra druk op de onderhandelingen tussen VVD, Lokaal Vitaal en D66, die een nieuwe coalitie proberen te vormen. De opvang van 45 alleenstaande minderjarige asielzoekers in voormalig hotel Klein Zwitserland in Schorl loopt flinke vertraging op. De verbouwing van het pand begint dit jaar niet meer. De vertraging komt door lopende procedures en onderzoek naar mogelijke gevolgen voor de natuur. Wanneer de werkzaamheden wel starten is nog niet helemaal duidelijk. Ook bij de opvanglocatie Broekakkers bij Egmond Binnen is er enige tegenslag met de vergunningen. Op het strand van Egmond aan Zee wordt hard gewerkt om de gevolgen van de huisjesbrand weg te werken. Vrijdagavond gingen zeker 2 huisjes verloren nadat vermoedelijk in een keuken brand ontstond. Het meest vervuilde zand is inmiddels vervangen, de waterleiding is gecontroleerd en er worden reparaties gedaan. Het bestuur is vol lof over de saamhorigheid. Gedupeerde gezinnen krijgen veel hulp van andere leden van de kampeervereniging. Maandagavond heeft een ernstig steekincident plaatsgevonden bij een pand op het bedrijventerrein Zandhorst in Herugewaard. Er vielen 1 dode en 2 zwaar gewonden. De politie ging met getrokken vuurwapens het gebouw binnen, omdat niet bekend was of er meer mensen waren. Ook het arrestatieteam, politiehonden en een helikopter zijn ingezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie was in de ochtend nog steeds bij het pand voor onderzoek. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer.

0: Haarlemans Agenda.
1: Hardcore Bergen geeft op zondag 14 juni een concert in de Ruïnekerk. Van 4 uur 's middags tot 6 uur brengt het koor een mix van klassiekers en moderne nummers. Begeleid door een live band.

0: Indira Melsen en Daphne Groenendijk. Dag Daphne.
1: Hoi.
0: Hoi, van de Koninklijke Hondenbescherming. Hoe is het bij jullie?
1: Het gaat goed. We zijn nu lekker bezig.
0: Met druk weer van allerlei activiteiten ook deze zomer.
1: Zeker hebben wij de hondenloop. En dan gaan we met allemaal honden een wandeling maken van 5, van 10 of van 15 kilometer. En dan gaan de honden geld inzamelen voor hun soortgenoten die bij ons in de hondenopvang zitten. Dus dat is altijd een heel mooi en leuk evenement.
0: Ja.
1: En voor de rest zijn we ook bezig weer met het grasarenseizoen.
0: Ja, daar wil ik het ook over hebben met je, inderdaad.
1: Ja.
0: Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, dus eigenlijk zie je nu al een klein beetje opkomen. Dus het is overigens niet overal in Nederland. Maar je ziet in bepaalde plekken al dat er tussen het gras bepaalde sprietjes komen. En dat zijn de zogeheten grasaren. En die zijn nu nog eigenlijk felgroen van kleur. Maar op een gegeven moment als de zon gaat schijnen, dan gaan ze wat uitdrogen. En dan zien ze er wat voor uit van kleur. En dan zijn ze ook heel gevaarlijk voor honden. Want als ze er afvallen of ze worden opgezogen, bijvoorbeeld in de neus van de hond, of ze trappen er met hun pootjes in, dan kruipen de naaldjes die aan die grasaardjes zitten, die kruipen dan zo het lichaam van de hond in en kunnen dan voor allerlei ontstekingen zorgen of erger. Dus wij zijn eigenlijk weer opnieuw begonnen met een campagne om daar aandacht voor te vragen. Want als je nu bijvoorbeeld de groene grasaren wegplukt, dan voorkom je eigenlijk dat ze daarna natuurlijk uiteindelijk geel worden, dus gevaarlijk zijn.
0: Droog, hè? Ja, want nu zitten we nog een beetje in het voorjaar, begin zomer. Dus ja, dan hoe sneller je het kan verhelpen, hoe beter het eigenlijk is, hè?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Dus daarom roepen we eigenlijk iedereen op om misschien, we hebben zelf bedacht, de grasaarvrij dag met een leuke

0: op het moment dat het vaak al gebeurd is. Dus dat er al een ontsteking in een pootje zit van de hond of in de oor of dieper. Soms komen ze ook in ogen terecht kruipen ze naar de hersenen toe. Ja, en dat zijn echt hele verdrietige situaties. En dan op een hele ingewikkelde wijze, soms met operaties, dan dat verwijderd worden. En dat is natuurlijk super verdrietig voor het dier dat dat gebeurt, maar ook voor de baasjes, want dat zijn ook geen goedkope ingrepen die gedaan moeten worden dan.
1: En zeker niet als het in de hersenen plaats moet vinden.
0: Ja, dan is het helemaal heel lastig inderdaad. Ja, helaas gebeurt dat wel eens. En dan kan het ook soms zijn dat een dat dan niet overleeft.
1: Ja, nou ja. Pluk ze eruit, ook als je in je eigen tuin iets tegenkomt. Wees er voor en hoop dat het beter gaat.
0: Ja, precies. Ja.
1: En jullie waren bezig nog met een brandbrief, hè?
0: Dat klopt, ja. We zijn ook bezig met een brandbrief. Want je ziet dat op verschillende plekken in Nederland er een discussie is over of honden nog wel of niet zijn toegestaan in bepaalde gebieden. Er wordt eigenlijk aangegeven dat vanwege ook de ontlasting van de hond, dat een footprint heeft op de natuur en dat schadelijk is. Wij roepen eigenlijk op van laten we met elkaar in gesprek blijven. Want natuurlijk heeft dat impact op de natuur, maar zo hebben wij ook allemaal zelf ook impact op de natuur. Het is ook heel fijn voor honden om in de natuur te kunnen lopen en vooral ook om los te lopen en te snuffelen. Dus we zouden heel graag willen overleggen met gemeentes en met provincies en natuurbeschermers om daar een oplossing te bedenken, dat natuurlijk de meest kwetsbare gebieden voor mensen en voor honden bijvoorbeeld gesloten worden of beperkt toegankelijk zijn, maar dat er ook echt mogelijkheden blijven, misschien wel via zoneringen of goede afspraken, dat honden toch wat ruimte hebben om daar ook gewoon los te kunnen blijven lopen. Omdat honden hebben echt die behoefte om ook gewoon lekker hun energie kwijt te kunnen en lekker te snuffelen. Zonder dat ze altijd vastzitten aan de lijn.
1: Ja, en dat is echt juist goed voor hun hersenen, hè? Snuffelen.
0: Is heel goed voor hun welzijn en voor hun hersenen. En je ziet gewoon als dat er niet is, dat honden ook soms gefrustreerd raken. En dat kan weer problemen leiden door bijvoorbeeld ongelukken of bijtincidenten. Gefrustreerde honden willen we ook niet hebben. Dus daarom is het heel belangrijk goed te luisteren naar elkaar en te kijken naar een oplossing. En vandaar de brandbrief inderdaad.
1: Ja. En hoe is dat nu? Hoe ver is dat nu met de brandbrief?
0: We hebben nu ruim 12.000 mensen die het hebben getekend. We hebben later deze maand hebben wij een symposium, speciaal voor allemaal gemeenten in Nederland, waarin we ook meer thema's op de agenda hebben die belangrijk zijn voor gemeenten als het gaat om dierenwelzijn. En op dat symposium hopen we dan alle handtekeningen aan te bieden. Ook als signaal van, blijf met ons zoveel mogelijk in gesprek en laten we gezamenlijk kijken naar een oplossing. En daarnaast roepen we natuurlijk ook alle baasjes op om zoveel mogelijk ook de ontlasting op te ruimen. Want dat is ook de reden van het probleem en het gesprek. Dus als wij echt de ruimte willen houden voor honden, dan hebben we ook echt de hulp van de baasjes zelf nodig. Ja. Zodat ze ook echt de ontlasting opruimen.
1: Neem je poepzakje of iets anders waar je het mee op kan ruimen. En gooi het en zorg hopen dat er ook meer prullenbakken zijn om het onderweg eventueel ook op te ruimen. En dat je het niet in je zakje mee te nemen.
0: Precies, dat is ook de oproep dan weer aan de beheerders, de reinders. Om dat ook wel ietsje makkelijker te maken. Want dat is dan weer het andere probleem. Dan zeggen mensen, ik wil het wel. Maar om nou 2 uur lang een zakje rond te lopen vind ik ook lastig. Dus dat is dan soms een reden dat mensen het toch maar laten liggen. En dat is natuurlijk niet wenselijk. Dus we moeten daar gewoon goed over in gesprek blijven. Van wat is wijsheid en hoe kan het voor alle partijen eigenlijk zo goed mogelijk organiseren.
1: Ja. Ik spreek je graag voor het symposium, Daphne. Is dat een mooi idee?
0: Heel goed idee.
1: Goed zo, dan spreken we elkaar dan. Succes met alles.
0: Is goed, oké.
1: En tot dan, hè.
0: Dankjewel.
1: Oké, dag.
0: Doeg.
2: Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en vakbonden. Vanmiddag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Ook afgelopen nacht was er een spontane staking. Op het vliegveld van Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het morgen en overmorgen nog druk blijft op de Belgische vliegvelden. Een TBS-patiënt in Groningen is door de rechtbank veroordeeld voor poging tot moord op een medepatiënt in de Mesdagkliniek. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, maar krijgt niet opnieuw TBS opgelegd. De man stak ruim een jaar geleden een medepatiënt neer met de scherf van een bord. In 2018 stak hij op een plein in Den Haag 3 voorbijgangers neer. Ook toen was de conclusie dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Er waren zorgen dat ook de constructie van het pand was beschadigd. Daarom moesten alle bewoners van het gebouw in Amersfoort hun huis uit. Maar inmiddels is iedereen weer thuis. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. Het weer, vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump zelf stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en de vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitale controlecentrum. Ook de nacht daarvoor was er een spontane staking. Op een vliegveld in Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het de komende dagen nog druk blijft op de Belgische vluchten. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zacht klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het weer vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.